0: mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Flatgebouw Saba en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Saba is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgetuurd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Wambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. En door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld. En daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijm op nieuws. Flatgebouw Sawa en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Sawa is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgeturnd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Wambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met de kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. En door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld. En daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: to go thrift shopping.
1: What?

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond opnieuw. Flatgebouw Saba en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Saba is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgeturnd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Wambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. En door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld en daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Flatgebouw Saba en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Saba is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgeturnd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Wambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. En door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld en daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politieagent die op 21 september 2025 de 15-jarige Jerry Schon doodschoot bij de McDonald's in Capelle aan den IJssel, wordt niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Rotterdam bekendgemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie was het schieten gerechtvaardigd en handelde de agent in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. Van de 4 gerichte schoten raakte 1 schot het slachtoffer in de benen en 1 schot in de borst. Uit de reconstructie is gebleken dat het dodelijke schot in de borst het laatste is geweest. Dat schot was gerechtvaardigd om direct gevaar voor het leven van personen of het ontstaan van zwaar lichamelijk letsel af te wenden. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een traject van erkenning en herstel voor de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat blijkt uit een breed gesteunde motie van de ChristenUnie. De wijze waarop de 12.500 Molukkers door de Nederlandse overheid zijn behandeld laat tot de dag van vandaag diepe sporen na. Al langer klinkt de roep om erkenning van de geschiedenis van de Molukse gemeenschap. Afgelopen weekend nog zei burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel dat het tijd is voor officiële excuses van de Nederlandse staat. Hoewel de motie pas dinsdag in stemming wordt gebracht, is het nu al duidelijk dat er een overgrote meerderheid is. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van vrijdagmiddag 12 juni. Na de buien van afgelopen nacht bleef het overdag vrijwel overal droog. Af en toe brak zelfs de zon door. En tijdens de zonnige momenten kon de temperatuur oplopen naar 20 graden. De komende avond en nacht is een kleine kans nog op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met stapelwolken. Blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind, de windkracht 4 uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 18 graden. Op zondag is er een kleine kans op een lokale bui, maar de meeste plaatsen houden het gewoon droog met afwisseling van zon en wolken. De minimumtemperatuur daalt naar 12 graden en zondagmiddag zo'n 17 tot 18 graden. In de temperatuur komt maandag nog maar weinig verandering, een graad of 18 bij een matige wind uit het noordwesten en zonnige periode met een paar stapelwolken, een minimumtemperatuur van 11. De wind is dan matig van kracht en windkracht 3 uit het noordwesten. Vanaf dinsdag wordt het warmer. Krijgen we flinke zonnige periode. Op dinsdag waait er nog een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 10 graden. En dinsdagmiddag wordt het rond de 22 graden. Op woensdag zo'n 23 graden. Met flinke zonnige periode, overal droog. En een matige wind uit het zuidwesten. Donderdag en vrijdag wordt het nog een stuk warmer. Met de maxima die gaan oplopen van zo'n 7, 28 graden op donderdag. Tot zo'n 28, mogelijk 29 graden op vrijdag.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op.
1: Philip van Es met het. Het radioruim opnieuw. Flatgebouw Sawa en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Sawa is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgeturnd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Wambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. En door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld. En daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer vanavond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politieagent die op 21 september 2025 de 15-jarige Jerry Schon doodschoot bij de McDonald's in Capelle aan den IJssel, wordt niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Rotterdam bekendgemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie was het schieten gerechtvaardigd en handelde de agent in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. Van de 4 gerichte schoten raakte 1 schot het slachtoffer in de benen en 1 schot in de borst. Uit de reconstructie is gebleken dat het dodelijke schot in de borst het laatste is geweest. Dat schot was gerechtvaardigd om direct gevaar voor het leven van personen of het ontstaan van zwaar lichamelijk letsel af te wenden. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een traject van erkenning en herstel voor de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat blijkt uit een breed gesteunde motie van de ChristenUnie. De wijze waarop de 12.500 Molukkers door de Nederlandse overheid zijn behandeld laat tot de dag van vandaag diepe sporen na. Al langer klinkt de roep om erkenning van de geschiedenis van de Molukse gemeenschap. Afgelopen weekend nog zei burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel dat het tijd is voor officiële excuses van de Nederlandse staat. Hoewel de motie pas dinsdag in stemming wordt gebracht, is het nu al duidelijk dat er een overgrote meerderheid is. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van vrijdagmiddag 12 juni. Na de buien van afgelopen nacht bleef het overdag vrijwel overal droog. Af en toe brak zelfs de zon door. En tijdens de zonnige momenten kon de temperatuur oplopen naar 20 graden. De komende avond en nacht is een kleine kans nog op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met stapelwolken. Blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind, de windkracht 4 uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 18 graden. Op zondag is er een kleine kans op een lokale bui, maar de meeste plaatsen houden het gewoon droog met de afwisseling van zon en wolken. De minimumtemperatuur daalt naar 12 graden en zondagmiddag zo'n 17 tot 18 graden. In de temperatuur komt maandag nog maar weinig verandering, een graad of 18 bij een matige wind uit het noordwesten en zonnige periode met een paar stapelwolken, een minimumtemperatuur van 11. De wind is dan matig van kracht en windkracht 3 uit het noordwesten. Vanaf dinsdag wordt het warmer. Krijgen we flinke zonnige periode. Op dinsdag waait er nog een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 10 graden. En dinsdagmiddag wordt het rond de 22 graden. Op woensdag zo'n 23 graden. Met flinke zonnige periode, overal droog. En een matige wind uit het zuidwesten. Donderdag en vrijdag wordt het nog een stuk warmer, met maxima die gaan oplopen van zo'n 7, 28 graden op donderdag tot zo'n 28, mogelijk 29 graden op vrijdag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3.
1: Philip van Es met het. Radioruim opnieuws. Flatgebouw Sawa en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Sawa is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgeturnd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Wambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met de kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. En door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld en daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer vanavond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politieagent die op 21 september 2025 de 15-jarige Jerry Schon doodschoot bij de McDonald's in Capelle aan den IJssel, wordt niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Rotterdam bekendgemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie was het schieten gerechtvaardigd en handelde de agent in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. Van de 4 gerichte schoten raakte 1 schot het slachtoffer in de benen en 1 schot in de borst. Uit de reconstructie is gebleken dat het dodelijke schot in de borst het laatste is geweest. Dat schot was gerechtvaardigd om direct gevaar voor het leven van personen of het ontstaan van zwaar lichamelijk letsel af te wenden. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een traject van erkenning en herstel voor de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat blijkt uit een breed gesteunde motie van de ChristenUnie. De wijze waarop de 12.500 Molukkers door de Nederlandse overheid zijn behandeld laat tot de dag van vandaag diepe sporen na. Al langer klinkt de roep

0: erkenning van de geschiedenis van de Molukse gemeenschap. Afgelopen weekend nog zei burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel dat het tijd is voor officiële excuses van de Nederlandse staat. Hoewel de motie pas dinsdag in stemming wordt gebracht, is het nu al duidelijk dat er een overgrote meerderheid is. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van zaterdag 13 juni. Het is vandaag wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht. Aan zee af en toe nog een krachtige wind uit de westelijke richting. Het wordt vanmiddag zo'n 18 tot 19 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Er is maar een kleine kans op een lichte bui. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgen is een enkele lichte bui niet helemaal uit te sluiten. Maar we hebben te maken met langere droge perioden met af en toe zon. Een matige aan zee nog steeds een krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Nog maandag zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog. En de wind die waait uit een noordwestelijke richting en voert nog steeds relatief koele lucht aan voor de tijd van het jaar. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar 11 graden en in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Op dinsdag is het wisselend bewolkt en blijft op de meeste plaatsen droog. De wind gaat uit een zuid-zuidwestelijke richting waaien en er wordt dan wat warmere lucht aangevoerd. De minimumtemperatuur schommelt rond de 11 graden, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op woensdag een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en donderdagmiddag zo'n 25 tot 26 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Melanchthonweg in Rotterdam-Schiebroek zijn aan het begin van de dag twee auto's op elkaar gebotst. Een van de wagens kwam in de struiken terecht. Twee inzittenden van de ene auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere wagen is ongedeerd. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de botsing in Schiebroek. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om de komende 3 dagen hun kraanwater eerst te koken voordat ze het gebruiken om te drinken, douchen of om tanden te poetsen. Bij een controle is in het water de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. E. coli is een bacterie die van nature voorkomt in de darmen van mensen en dieren, maar bij besmet voedsel of water kan de bacterie leiden tot maag- en darmklachten. Wie een lagere weerstand heeft, kan er bovendien flink ziek van worden. Door het water 3 minuten te koken, verdwijnen de bacteriën die eventueel in die leidingen in Zwijndrecht, Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht terecht zijn gekomen. Douchen is geen probleem. Een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond een van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam Airport was korte tijd helemaal afgesloten. En op de Albert Plesmanweg in Rotterdam-Waalhaven is rond middernacht een auto over de kop geslagen. De bestuurder raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de weg een tijdje in beide richtingen afgesloten. Hoe het ongeval op de Rotterdamse Albert Plesmanweg precies is gebeurd, zoekt de politie uit. Het weer nog, zowel vandaag als morgen geregeld zon en de hele dag droog. Vooral langs de kust is er veel zon. Maxima vandaag en morgen zo'n 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politieagent die op 21 september 2025 de 15-jarige Jerry Schon doodschoot bij de McDonald's in Capelle aan den IJssel, wordt niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Rotterdam bekendgemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie was het schieten gerechtvaardigd en handelde de agent in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. Van de 4 gerichte schoten raakte 1 schot het slachtoffer in de benen en 1 schot in de borst. Uit de reconstructie is gebleken dat het dodelijke schot in de borst het laatste is geweest. Dat schot was gerechtvaardigd om direct gevaar voor het leven van personen of het ontstaan van zwaar lichamelijk letsel af te wenden. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een traject van erkenning en herstel voor de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat blijkt uit een breed gesteunde motie van de ChristenUnie. De wijze waarop de 12.500 Molukkers door de Nederlandse overheid zijn behandeld laat tot de dag van vandaag diepe sporen na. Al langer klinkt de roep om erkenning van de geschiedenis van de Molukse gemeenschap. Afgelopen weekend nog zei burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel dat het tijd is voor officiële excuses van de Nederlandse staat. Hoewel de motie pas dinsdag in stemming wordt gebracht, is het nu al duidelijk dat er een overgrote meerderheid is. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 13 juni. Het is vandaag wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht. Aan zee af en toe nog een krachtige wind uit de westelijke richting. Het wordt vanmiddag zo'n 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Er is maar een kleine kans op een lichte bui. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgen is een enkele lichte bui niet helemaal uit te sluiten. Maar we hebben te maken met langere droge perioden met af en toe zon. Een matig aan zee nog steeds een krachtige wind uit de west-noordwestelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Nog maandag zonnige periode die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog. En de wind die waait uit een noordwestelijke richting en voert nog steeds relatief koele lucht aan voor de tijd van het jaar. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Op dinsdag is het wisselend bewolkt. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind gaat uit een zuid-zuidwestelijke richting waaien en er wordt dan wat warmere lucht aangevoerd. De minimumtemperatuur schommelt rond de 11 graden, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op woensdag een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en donderdagmiddag zo'n 25 tot 26 graden.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Melanchthonweg in Rotterdam-Schiebroek zijn aan het begin van de dag twee auto's op elkaar gebotst. Een van de wagens kwam in de struiken terecht. Twee inzittenden van de ene auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere wagen is ongedeerd. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de botsing in Schiebroek. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om de komende 3 dagen hun kraanwater eerst te koken voordat ze het gebruiken om te drinken, douchen of om tanden te poetsen. Bij een controle is in het water de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. E. coli is een bacterie die van nature voorkomt in de darmen van mensen en dieren, maar bij besmet voedsel of water kan de bacterie leiden tot maag- en darmklachten. Wie een lagere weerstand heeft, kan er bovendien flink ziek van worden. Door het water 3 minuten te koken, verdwijnen de bacteriën die eventueel in die leidingen in Zwijndrecht, Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht terecht zijn gekomen. Douchen is geen probleem. Een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond een van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam Airport was korte tijd helemaal afgesloten. En op de Albert Plesmanweg in Rotterdam-Waalhaven is rond middernacht een auto over de kop geslagen. De bestuurder raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de weg een tijdje in beide richtingen afgesloten. Hoe het ongeval op de Rotterdamse Albert Plesmanweg precies is gebeurd, zoekt de politie uit. Het weer nog, zowel vandaag als morgen geregeld zon en de hele dag droog. Vooral langs de kust is er veel zon. Maxima vandaag en morgen zo'n 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de naleving van de VOG-verplichting. Dat is de verklaring omtrent gedrag bij jeugdhulpaanbieders die ondersteuning bieden via een persoonsgebonden budget, het PGB, aan jeugd in Capelle. De gemeente heeft de resultaten besproken met de betrokken PGB-aanbieders. Alle aanbieders hebben naar aanleiding van maatregelen genomen om screening, identificatie en VOG-controles te verbeteren. Bij één aanbieder heeft de gemeente aanleiding gezien om handhavend op te treden. Het volledige onderzoeksrapport wordt met de gemeenteraad gedeeld en openbaar gemaakt via de gemeentelijke website. De PGB-budgethouders en de andere jeugdhulpaanbieders worden ook ingelicht over de uitkomsten van het onderzoek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 13 juni. Het is vandaag wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht. Aan zee af en toe nog een krachtige wind uit de westelijke richting. Het wordt vanmiddag zo'n 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Er is maar een kleine kans op een lichte bui. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgen is een enkele lichte bui niet helemaal uit te sluiten. Maar we hebben te maken met langere droge perioden met af en toe zon. Een matig aan zee nog steeds een krachtige wind uit de west-noordwestelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Nog maandag zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog. En de wind die waait uit een noordwestelijke richting en voert nog steeds relatief koele lucht aan voor de tijd van het jaar. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar 11 graden en in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Op dinsdag is het wisselend bewolkt en blijft op de meeste plaatsen droog. De wind gaat uit een zuid-zuidwestelijke richting waaien en er wordt dan wat warmere lucht aangevoerd. De minimumtemperatuur schommelt rond de 11 graden, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op woensdag een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en donderdagmiddag zo'n 25 tot 26 graden.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Melanchthonweg in Rotterdam-Schiebroek zijn aan het begin van de dag twee auto's op elkaar gebotst. Een van de wagens kwam in de struiken terecht. Twee inzittenden van de ene auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere wagen is ongedeerd. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de botsing in Schiebroek. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om de komende 3 dagen hun kraanwater eerst te koken voordat ze het gebruiken om te drinken, douchen of om tanden te poetsen. Bij een controle is in het water de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. E. coli is een bacterie die van nature voorkomt in de darmen van mensen en dieren, maar bij besmet voedsel of water kan de bacterie leiden tot maag- en darmklachten. Wie een lagere weerstand heeft, kan er bovendien flink ziek van worden. Door het water 3 minuten te koken, verdwijnen de bacteriën die eventueel in die leidingen in Zwijndrecht, Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht terecht zijn gekomen. Douchen is geen probleem. Een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond een van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam Airport was korte tijd helemaal afgesloten. En op de Albert Plesmanweg in Rotterdam-Waalhaven is rond middernacht een auto over de kop geslagen. De bestuurder raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de weg een tijdje in beide richtingen afgesloten. Hoe het ongeval op de Rotterdamse Albert Plesmanweg precies is gebeurd, zoekt de politie uit. Het weer nog, zowel vandaag als morgen geregeld zon en de hele dag droog. Vooral langs de kust is er veel zon. Maxima vandaag en morgen zo'n 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de naleving van de VOG-verplichting. Dat is de verklaring omtrent gedrag bij jeugdhulpaanbieders die ondersteuning bieden via een persoonsgebonden budget, het PGB, aan jeugd in Capelle. De gemeente heeft de resultaten besproken met de betrokken PGB-aanbieders. Alle aanbieders hebben naar aanleiding van maatregelen genomen om screening, identificatie en VOG-controles te verbeteren. Bij één aanbieder heeft de gemeente aanleiding gezien om handhavend op te treden. Het volledige onderzoeksrapport wordt met de gemeenteraad gedeeld en openbaar gemaakt via de gemeentelijke website. De PGB-budgethouders en de andere jeugdhulpaanbieders worden ook ingelicht over de uitkomsten van het onderzoek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 13 juni. Het is vandaag wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht. Aan zee af en toe nog een krachtige wind uit de westelijke richting. Het wordt vanmiddag zo'n 18 tot 19 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Er is maar een kleine kans op een lichte bui. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgen is een enkele lichte bui niet helemaal uit te sluiten, maar we hebben te maken met langere droge perioden met af en toe zon. Een matige aan zee nog steeds een krachtige wind uit de west-noordwestelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op maandag zonnige perioden die worden afgerust met wolkenvelden, blijft overal droog en de wind die waait uit een noordwestelijke richting en voert nog steeds relatief koele lucht aan voor de tijd van het jaar. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar 11 graden en in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Op dinsdag is het wisselend bewolkt en blijft op de meeste plaatsen droog. De wind gaat uit een zuid-zuidwestelijke richting waaien en er wordt dan wat warmere lucht aangevoerd. De minimumtemperatuur schommelt rond de 11 graden, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op woensdag een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15 en donderdagmiddag zo'n 25 tot 26 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om de komende 3 dagen hun kraanwater eerst te koken voordat ze het gaan drinken of bijvoorbeeld tanden poetsen. Bij standaardcontrole door waterbedrijf Evides is in het leidingwater de E. coli-bacterie aangetroffen, liet de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid gisteravond weten. Ruim 200.000 inwoners zijn door het kookadvies getroffen. Het advies geldt ook voor water dat uit de koker komt. E. coli is een bacterie die van nature voorkomt in de darmen van mensen en dieren. Maar bij besmet voedsel of water kan de bacterie leiden tot maag- of darmklachten. Waterbedrijf Evides neemt op dit moment extra monsters van het water in Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht om mogelijke verontreiniging te meten. Het advies van Evides en van de veiligheidsregio om water eerst 3 minuten te koken leidde gisteravond al meteen tot een run op flessen water. En dat leidde in een aantal supermarkten tot geduw en getrek onder klanten. En daarom worden nu extra medewerkers en soms ook beveiligingspersoneel ingezet. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel reizigers lastig om alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. Het is niet de eerste keer dat het grootste treinstation van Rotterdam plat ligt voor deze werkzaamheden. Later dit jaar zijn er nog afsluitingen in juli, november en december. Ook op de hoge snelheidslijn rijden geen treinen en NS zet het hele weekend bussen in. En Circus Up op de Maasboulevard in Schiedam is afgelast omdat de veiligheid van bezoekers en medewerkers niet kan worden gegarandeerd. Dat heeft burgemeester Harald Bergman bepaald. De circustent in Schiedam zou moeten worden afgebroken en helemaal opnieuw moeten worden opgezet. En dat is geen haalbare kaart, aldus Bergman. De burgemeester betreurt het voor alle betrokkenen dat de voorstellingen van Circus Up niet doorgaan. Het weer nog, geregeld zon, droog, maximaal ongeveer 18 graden. En ook morgen blijft het de hele dag droog. En er is naast zon ook wat meer bewolking dan vandaag. De komende week stijgt de middagtemperatuur steeds een beetje. Tot uiteindelijk zo'n 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Megan Jack of Inspired Us All.
1: Dit is Zwaardvis, het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
2: Ja, nou, een bijzonder goede middag allereerst. We gaan tijdens deze editie van Zwaardvis vooruitblikken naar het Pinkpop Festival. Tegenover mij staat Oscar.
3: Een goedemiddag.
2: Goedemiddag, dat is weer eens wat anders.
3: Ja, zo is dat met vakantie, hè?
2: Ja. We gaan tot 2 uur uitzending maken in het teken van de 55e editie van Pinkpop. Want het is een jubileum en het jubileum zal opgeluisterd worden met onder andere de Hoogmis van het Zuiden. Maar tijdens deze uitzending zullen we alles uit de doek doen over het festival. Pinkpop is natuurlijk ooit bedacht, Oscar, tijdens Pinksteren.
3: Ja, en ik hoorde van jou gisteren in Kletskoek dat het de 55e keer is.
2: Ja, 55e keer. En eigenlijk is het bijna nooit met Pinksteren.
3: Nee, maar waar zou dat aan liggen, Willem?
2: Dat ligt volgens mij aan het tijdstip. Dat de artiesten nog niet op tour zijn in juni als het vroeg valt. Hè, ja. Want Pinkster kan al heel vroeg vallen. Mm-hmm. Dit jaar was het ook volgens mij vroeg. Niet in juni, in mei volgens mij. En in 2030 is het pas weer voor het eerst dat Pinkpop met Pinksteren plaats zou vinden, omdat het dan achter in juni valt.
3: Ja, dat is gunstiger natuurlijk.
2: Dat is gunstiger, ja. Wij begonnen trouwens met 21 Pilots, met een soort festival anthem, want dat nummer Seven Nation Army wat je hoorde, dat zou je natuurlijk kunnen kennen van de White Stripes. De band komt uit Ohio, bestaat uit 2 vaste leden, Tyler Joseph en Josh Dunn. En die Josh Dunn, die viert tijdens Pinkpop zijn verjaardag. Want dan wordt hij, 37 volgens mij, of 38. Ja, dat is de dag voordat hij gaat optreden. En de band heeft 8e album uitgebracht, Breach. Wie ook naar Pinkpop komt, is de Amerikaanse singer-songwriter Teddy Swims uit Atlanta. Die heeft inmiddels 2 studioalbums uit. En een van zijn succesnummers is natuurlijk Bad Dreams. En die gaan we nu horen in het programma Zwaardvis.

Ja, dat was de band Kingfisher. Hij is heel enthousiast. Ja, dat is het leuke van live-opnames. We hebben ze uit het archief getrokken. Diamonds and Roses van Kingfisher. Dat is een viertal, een indie-folkband uit Limerick. Uit Ierland komt altijd wel leuke dingen. Hun debuutalbum, die ligt in de schappen, Helicon. En wat wel leuk is aan Kingfisher. Zij begonnen, normaal breng je nummers uit, een single of debuutalbum of een EP. Maar hun hebben eerst een live-album uitgebracht van een optreden in Dublin. En daarna kwam er een debuutalbum, die heette Helicon. En dat is een leuk album, want we hebben er vaak wat van laten horen. En de band is te zien op Pinkpop op de vrijdag. Samen met onder andere 21 Pilots die je ervoor hoorde en Teddy Swims. En wat ook op die dag speelt is... ik geef trouwens zometeen nog veel meer nieuwtjes, feitjes over Pinkpop. Want Pinkpop is het langslopende Europese festival wat bestaat. 18 mei 1970 was de eerste editie. En inmiddels zijn we dus toe aan de 55e komende week. Wij gaan naar een bandje uit Londen. Dat zijn de Vaccines, viertal. Ze hebben inmiddels 6 albums uit. En ze hebben een fantastische live reputatie. En dat ga je ook horen in het nummer All in White, wat je nu gaat horen hier tijdens het programma.

0: Ja, ik heb hier een enorme timetable. Die heb jij ook.
1: Ja, die heb ik
0: van, niet van Orchid Jazz, maar van Pinkpop. Ja. Dat is een omvangrijk schema. Dan kan je precies zien wanneer wat optreedt. En de editors spelen bijvoorbeeld op zaterdag de 20e om 7:50. Dat doen ze als support act, zou je haast kunnen zeggen, van The Cure.

Pinkpop. Nou, we hadden het al over Cure. De headliner van het festival op de tweede dag. De headliners zijn natuurlijk de trekkers die moeten zorgen dat de kaarten verkocht worden. Er zijn nog kaarten in omloop. Veel zelfs. Er worden ook veel kaarten aangeboden. Omdat het dreigt ontzettend heet te gaan worden met Pinkpop. Ik hoorde zelfs temperaturen van misschien wel 35 graden. Dan is het geen pretje om op zo'n veld als Megaland te staan. Maar de Cure sluit af. Dan zal het ongetwijfeld al minder warm zijn. Want ze beginnen om 10 uur en ze gaan optreden tot middernacht. En dan zullen ze ongetwijfeld van hun meest recente album, dat is het 14e studioalbum Songs of a Lost World, nummers gaan spelen. Dit is een klassieker uit 1980. Want laat niet vergeten, de Cure bestaat dit jaar 50 jaar. A Forest, de klassieker van de Cure. Op zaterdag 20 juni ook te zien tijdens Pinkpop.

0: Direct met het nummer Swings. Dat komt van hun gelijknamige album Swings. En je hoort hem nu in de live versie. Het is het 10e album al van Direct. Daarvoor hoor je The Cure met The Forest. Die dus de zaterdag afsluit. En Direct staat op zondag. Trouwens, weet je welke artiest het meest op Pinkpop heeft gespeeld? Oscar?
1: Nee, zou ik je niet durven zeggen, Wil.
0: Wij lieten zojuist bijvoorbeeld de editors horen. Die gaan voor de 7e keer al op wachting maken. Maar er is één artiest, dus een Nederlandse artiest, die 8 keer heeft gestaan. Het is een zij en ze komt uit Den Haag.
1: Ja, Anouk.
0: Ja,
1: Anouk. Nou, dat is nou een vraag, daar kan ik nog zomaar een antwoord op geven, Willem. Hey.
0: Ja, en verder staan er natuurlijk een aantal artiesten op Pinkpop dit jaar. Zoals Triggerfinger, maar ook The White Lies. Die voor de 6e keer een opwachting maken op Pinkpop. Dus er zijn een aantal die hebben genoeg vlieguren gemaakt om daar niet meer zenuwachtig van te worden.
1: Precies.
0: En dat is dus over Pinkpop, waar we veel meer nieuwtjes nog over hebben. Bijvoorbeeld dat het een aantal keer verhuisd is van locatie. Want het is niet voor het eerst dat het in Megaland plaatsvindt. Daarvoor was het elders, op de draf- en renbaan in Geleen volgens mij eerder ook nog. Maar daar hebben we het zo nog wel over. We gaan eerst naar een artiest die jarig is op de dag dat hij optreedt. Dus dat is een extra feestje. Dat is Julian Corey van de band Franz Ferdinand. Franz Ferdinand was natuurlijk een discutabele Oostenrijkse keizer. Of tenminste, ik weet niet of het keizer was. Maar hij was de veroorzaker van de Eerste Wereldoorlog. Daar heeft Alex Capranos, de zanger van Franz Ferdinand, laatst zijn band naar vernoemd. En ze hebben inmiddels hun 6e album uit. Die heet The Human Fear. Ze bestaan ook inmiddels 25 jaar, want in 2001 werd de band in Glasgow opgericht. En de toetsenist mag zijn verjaardag vieren tijdens zijn optreden op Pinkpop op de 20e. Dat is Julian Corey, hij wordt 41. Hier is het nummer Night and Day van Franz Ferdinand.

0: The White Lies met Farewell to the Fairground. En deze band, ik noemde de naam net al, staat dus voor de 6e keer op Pinkpop. Dus die weten wel wat er speelt. Het is een band uit Londen. In 2007 werd ze opgericht. Dus volgend jaar vieren ze een 20-jarig jubileum. Ealing, dat is de wijk waar ze vandaan komen. Nightlight is het 7e album die ze uitgebracht hebben. En A White Lie, dat is iets van een leugentje om bestwil. Nou, ik weet niet of ze dat doen, maar dat zou zomaar kunnen. Hey, Pinkpop is, dat is misschien wel verbazingwekkend, Oscar. Pinkpop is een van de populairste evenementen van dit moment.
1: Ja, dat kan ik me zo voorstellen.
0: Samen met
1: ja.
0: Nog een evenement.
1: Ja, het North Sea, wou je zeggen, of niet?
0: Nee.
1: Dat zijn de... Meer in de popsfeer dan?
0: Ja, het is een beetje... er zit een heel festival om dat evenement heen. Vindt op en rond Nijmegen plaats in maand juli. Ja. Gladiolen komen eraan te pas.
1: Ja. Het heeft met wandelen van doen?
0: Ja, wandelen.
1: 4 dagen lang?
0: Ja, de vierdaagse feesten en Pinkpop zijn de populairste evenementen op dit moment op de festivalplanning. Dus dat is wel bijzonder. Hey, we gaan naar straks in het tweede uur gaan we de Herfstchain Band bellen. Voor die tijd hebben we nog wat tracks voor het nieuws. Onder andere een bak herrie van Tom Morello, Killing in the Name of. Want die was natuurlijk de frontman van, of tenminste een van de bandleden van Rage Against the Machine. Ook Audioslave en Night Watchman. En die heeft dat nummer natuurlijk nog steeds op zijn repertoire staan. Maar daarvoor gaan we iets country folks-achtig laten horen uit Montana. Dat is de Buffalo Traffic Jam met het nummer Fool's Gold. En die hebben we nog niet eerder gehoord in Zwaardvis. Dus dat wordt een primeurtje. Staan op Pinkpop op de eerste dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om de komende 3 dagen hun kraanwater eerst te koken voordat ze het gaan drinken of bijvoorbeeld tanden poetsen. Bij standaardcontrole door waterbedrijf Evides is in het leidingwater de E. coli-bacterie aangetroffen, liet de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid gisteravond weten. Ruim 200.000 inwoners zijn door het kookadvies getroffen. Het advies geldt ook voor water dat uit de koeker komt. E. coli is een bacterie die van nature voorkomt in de darmen van mensen en dieren. Maar bij besmet voedsel of water kan de bacterie leiden tot maag- of darmklachten. Waterbedrijf Evides neemt op dit moment extra monsters van het water in Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht om mogelijke verontreiniging te meten. Het advies van Evides en van de veiligheidsregio om water eerst 3 minuten te koken leidde gisteravond al meteen tot een run op flessen water. En dat leidde in een aantal supermarkten tot geduw en getrek onder klanten. En daarom worden nu extra medewerkers en soms ook beveiligingspersoneel ingezet. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel reizigers lastig om alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. Het is niet de eerste keer dat het grootste treinstation van Rotterdam plat ligt voor deze werkzaamheden. Later dit jaar zijn er nog afsluitingen in juli, november en december. Ook op de hoge snelheidslijn rijden geen treinen en NS zet het hele weekend bussen in. En Circus Up op de Maasboulevard in Schiedam is afgelast omdat de veiligheid van bezoekers en medewerkers niet kan worden gegarandeerd. Dat heeft burgemeester Harold Bergman bepaald. De circustent in Schiedam zou moeten worden afgebroken en helemaal opnieuw moeten worden opgezet en dat is geen haalbare kaart, aldus Bergman. De burgemeester betreurt het voor alle betrokkenen dat de voorstellingen van Circus Up niet doorgaan. Het weer nog, geregeld zon, droog, maximaal ongeveer 18 graden. En ook morgen blijft het de hele dag droog en er is naast zon ook wat meer bewolking dan vandaag. De komende week stijgt de middagtemperatuur steeds een beetje, tot uiteindelijk zo'n 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Zwaardvis, het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
1: Ja, welkom terug in het tweede deel van deze Pinkpop editie. Het is naar aanleiding van de 55e editie van Pinkpop dat we deze uitzending maken. En je hoorde aan het begin van dit tweede uur de Amsterdamse band My Baby. De band van Joost en Kato van Dijk. Ze hebben inmiddels een zesde album uit Echo. En dit Uprising wat je hoorde, dat is wel hun klassieker. En zij mogen de Pinkpop Zondag openen op de Noordstage. Dat doen ze al heel vroeg. Dat is echt nog ontbijttijd. 12 uur op zondag, toch?
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja,
1: ja toch?
2: Dan kom ik net op.
1: Ja, precies. Dus dat is allemaal op de Pinkpop Zondag. Wat er nog meer op die zondag op het programma staat, dat gaan we gaan in dit uur natuurlijk bellen met de Herf Shane Band. De zanger gaan we bellen, Tim Stoten. Maar die zijn volgens mij ook onderdeel van dat Limburgse geweld. Want op Pinkpop komt dit jaar met een theatrale en muzikale ode aan het Limburgse popcultuur. Onder andere Jeroen van Koningsbrug, Rowan Hens en Beppie Kraft doen mee in de jubileumproductie Hoog Mis van het Zuiden. En ook Rowan Hens komt volgens mij nog op het podium. Die voorstelling is op de 21ste, op de zondag. En dat is allemaal in het schema om een uur of twee in de middag op de Noordstage na My Baby. En daar komen een aantal artiesten op het podium, waaronder John Tana. John Tana is wel een artiest met een verhaal. Hij is namelijk een typetje, het alter ego van Seth Verhagen. Personage is een Nederlandse zanger, woonachtig in Maastricht en afkomstig uit Marseille. Zijn muziek zijn Franse covers met een eigen parodietekst in verfranst Maastrichts gezongen. En die naam John Tana, die komt natuurlijk ook ergens vandaan. Dat is de samentrekking van de Maastrichtse volkszanger Jody Blanco en het personage Tony Montana uit de film Scarface. En hij maakt dus ja, een soort Franse covers met eigen tekst. Hier een strak plan van John Tana. Te zien dus op Pinkpop tijdens de Hoge Mis van het Zuiden.

0: Ja, dat waren ze. De Herf Shane Band met Golden Glory horen. Ik weet niet of ik zo goed uitspreek, maar Limburgs is niet zo goed. Tim, goedemiddag, de zanger van de band.
1: Goedemiddag, ja, mijn Limburgs is net iets beter, kan ik me voorstellen.
0: Ja, jullie zijn een band uit Venlo. En ja, dat is Limburg. En Limburg, dat is natuurlijk in één adem te noemen met Pinkpop. Want wat gaat er gebeuren met jullie de komende week?
1: Ja, iets heel spannends gaat er gebeuren. Wij hebben de grote eer om vrijdag inderdaad dat gigantische Limburgse festival Pinkpop te mogen openen met onze eigen muziek in onze eigen Limburgse taal. Dus dat is heel bijzonder.
0: Ja, dat is heel mooi. Hey, trouwens over jullie gesproken, hè? Want jullie hebben natuurlijk voordat jullie op Pinkpop stonden al iets gewonnen, volgens mij, waardoor je daar staat.
1: Ja, klopt. Dat is inderdaad de Limburgse Popprijs. Die wordt ieder jaar uitgereikt eigenlijk aan artiesten die uit Limburg afkomstig zijn. Dus die hoeven hier niet meer te wonen. Het gaat ook helemaal niet over de Limburgse taal.
0: Nee, nee.
1: Maar het is voor popartiesten afkomstig uit Limburg. En dan is er een beste albumprijs, een beste songprijs, beste initiatief en ook de belofte. En de belofteprijs, dat is eigenlijk een voor een act waarvan de jury verwacht dat zij klaar zijn voor iets groters. En zij winnen dan eigenlijk onder andere dat ze dus Pinkpop anderhalf jaar later mogen openen. Ja. Dat hebben wij in december 2024 mogen winnen. En dus staan wij aanstaande vrijdag, het is ongelofelijk, maar op Pinkpop.
0: Ja, dat gebeurt allemaal rond het middaguur, hè, begrijp ik. Dan loopt het terrein dus langzaam vol met bezoekers. En dan mogen jullie dat evenement opwarmen. Zo moet het een beetje zien. Ja.
1: Ja, klopt.
0: Hebben jullie erover nagedacht hoe jullie dat gaan doen? Ja, want het is niet gewoon een optreden zoals jullie normaal in een club doen.
1: Nee. We hebben er heel veel over nagedacht. We zijn eigenlijk een aantal jaren geleden meer begonnen. Ook echt wel in de carnavalscene heel erg. Die natuurlijk in Limburg ook enorm is.
0: Ja, ja.
1: En we waren wel echt steeds meer al bezig met wel echt popmuziek maken en ook buiten het carnavalseizoen veel spelen. En eigenlijk heeft het moment van het winnen van die prijs ons een beetje terug naar de tekentafel gebracht om heel goed samen na te denken over wie willen we zijn, wat willen we uitstralen. Wat is de identiteit van onze band op het moment dat wij op Pinkpop onszelf mogen gaan laten zien. We zijn een echte vriendengroep. Zo is de band ook echt ontstaan. Dus we gaan ook samen op vakantie en dat soort dingen. Dus het is ook vooral uit heel veel plezier ontstaan. En het mooie is dat plezier is er echt nog steeds helemaal. Dat is ook wat we altijd terugkrijgen van de mensen. Het is echt een vriendengroep die samen op het podium staat. En waar je als publiek onderdeel van mag zijn. Dus dat is ook wat we heel erg willen uitstralen en wat we hopen op Pinkpop mee te gaan nemen. En daarnaast hopen we het gevoel van thuiskomen dat voor ons in die muziek ligt. Gewoon de vrolijkheid die erin zit, de jeugdigheid, de energie die er vanaf moet spatten. Dat we die kunnen overbrengen en daar de mensen in mee kunnen nemen. Dat zou heel mooi zijn.
0: Ja, want over jullie muziek gesproken, Tim. Jullie hebben, jullie hebben een album uitgebracht.
1: Ja.
0: Daarvan horen we al zojuist Golden Glory horen. En dan gaan we
1: Golden Glory horen.
0: Oh ja, zo moet ik het zeggen. En straks gaan we nog een track daarvan laten horen. Maar hoe is dat album tot stand gekomen?
1: Dat album is onderdeel geworden eigenlijk van onze hele Road to Pinkpop, zoals wij hem anderhalf jaar genoemd hebben.
0: Ja.
1: Daar hoorde een tour bij en ook het uitbrengen van een album hoorde daarbij. En dat album is eigenlijk, als je echt alles wil weten over hoe het tot stand is gekomen, dan hebben we een paar dagen nodig.
0: Ja.
1: Want ieder proces is bij ons heel anders. Dus het is heel organisch. We doen het echt heel erg met z'n vijven, dat maken van die muziek.
0: Ja.
1: Dus het is echt per nummer, van één nummer verzin ik dan een eerste idee. En dat stuur ik dan naar de bassist. En die gaat ermee verder. En die stuurt het dan weer naar de toetsenist. En dan heeft de drummer nog een tekstidee. En dan gaat de gitarist nog eens even naar de productie kijken. En dan, dus het is... Ieder nummer gaat echt langs iedereen wel. En natuurlijk is in de basis... soms komt iemand met een eerste idee dat al heel ver is. Soms komt iemand echt met één zin of een woord. Of een... whatever wat eigenlijk. Maar iedereen heeft daar wel invloed op binnen de band. En natuurlijk per song verschilt het heel erg hoe dat ontstaat. En Soms vinden we het nog nodig om mensen van buitenaf mee te laten kijken. Om een Frans Pollux bijvoorbeeld, vinden ze wat van deze tekst als je wil. Of we zijn naar een goede producer in Amsterdam geweest om eens te kijken van wat vind je nou eigenlijk van die songwriting, van bepaalde songwriting dingen die we hebben gebruikt. Dus ja, hoe het ontstaat, er is geen heel eenduidig antwoord op, maar het is heel erg samen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ja. Hey, trouwens, die bandnaam, hè?
1: Ja.
0: Hoe is dat ontstaan?
1: Zal ik je eerst vertellen hoe je me uitspreekt?
0: Ja, doe dat. Want dat deed
1: De Herfsthanenband heet het.
0: Oké.
1: En dat is een veelgestelde vraag, hoor. De Herfsthanen staat eigenlijk voor jonge mensen, jongvolwassenen. Dat zijn wij nu. En het gevoel van jong zijn en de energie die daarbij hoort en dat, het vuur dat daarbij hoort voor ons, dat willen we graag aanstekelijk maken voor het hele publiek. Of die nou heel jong zijn of misschien iets minder jong. Ze mogen zich allemaal even jong voelen bij ons. De stichting Herfsthanen is een Venlose stichting die eigenlijk jong talent begeleidt om eigen muziek te maken. En de band is ooit met het eerste idee opgericht om daar de begeleidingsband van te worden. Dat is het ook nog steeds. Maar dat is voor één avond in het jaar. En al die andere dagen wilde de band ook er zijn. En muziek maken. En dat zijn we dus eigenlijk op eigen koers gaan doen. Maar wel onder dezelfde naam. Die artiesten begeleiden van die stichting, dat doen we ook nog die ene avond in het jaar. En voor de rest van het jaar zijn we eigenlijk gewoon onze eigen De Herfsthanenband.
0: Ja, dus het is geen carnavalsvereniging.
1: Het is geen carnavalsvereniging, nee, zeker niet. Nee.
0: En jullie hebben trouwens ook nog wel iets treurigs meegemaakt, hè? Volgens mij begin vorig jaar is een van de oprichters van jullie band is overleden, begrijp ik.
1: Ja. Klopt. Heel plotseling is inderdaad, wat je zegt, een van onze oprichters en ook een van onze managers overleden. En buiten de oprichter van onze band en onze manager was het vooral ook een hele goede vriend natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: We noemen hem met recht, denk ik, het meest trotse bandlid. Hij was echt wel een hele drijvende kracht achter de band. De energie die hij ons daarmee heeft gegeven. Daarmee hebben we ons toen, door samen te komen en samen te praten en samen muziek te blijven maken, hebben we heel veel kracht gehaald uit de gedachte dat hij er nog altijd bij is, zeg maar.
0: Yeah.
1: Dat zeggen we nog steeds eigenlijk, zo'n beetje ieder optreden tegen elkaar. En daar halen wij zelf heel veel kracht uit. Die kracht hebben we ook anderhalf jaar later kunnen uitdrukken in muziek. Dus daar is de single Moeie Mins, die is een aantal weken geleden, of net voor het album, is die uitgekomen. Die staat ook op het album.
0: Ja, ja.
1: En dat is eigenlijk een ode aan alles wat we van hem nog steeds iedere dag met ons meedragen.
0: Ja, mooi, mooi. Hey, hoe ziet de toekomst eruit na Pinkpop voor de Herfsthanenband?
1: Dat is een hele goede vraag. Er zitten al heel wat toffe dingen in het verschiet. Zowel op nieuw muziekvlak als op showvlak. En het is natuurlijk, ik moet nu heel erg uitkijken met wat ik allemaal wel of niet mag zeggen nog daarvan. Maar we zijn zeker ook heel erg bezig eigenlijk alles met alles wat na Pinkpop moet gaan gebeuren. Dus we hebben dit jaar onze eerste eigen clubshow gegeven in een uitverkocht poppodium in Venlo was dat. En dat gaan we volgend jaar in elk geval op zijn minst weer zo doen. We zijn al aan het praten over nieuwe muziek die er ook misschien wel eens heel snel aan zou kunnen komen na Pinkpop.
0: Ja.
1: En er staan ook nog wel wat meer grote toffe projecten en ook samenwerkingen op de planning. We leven nu heel erg naar Pinkpop toe, maar we leven ook al heel erg in het leven na Pinkpop. En we kunnen eigenlijk ook alweer niet wachten om daarmee weer verder te gaan.
0: Hey, verder Tim, mensen die nieuwsgierig zijn geworden naar aanleiding van jouw verhaal, waar kunnen ze alles vinden over de Herfsthanenband?
1: Ja, overal en nergens proberen we te zijn, maar we komen dus een beetje uit Limburg. Dus in Limburg kun je ons heel veel vinden op heel veel pleinen om te spelen. Af en toe ook wel in kroegen of tenten. Of dus tegenwoordig in de poppodia en de festivals. Vooral nog heel erg in Limburg op dit moment. We komen ook graag naar buiten, mochten jullie dit horen. En online zijn we natuurlijk ook overal te vinden. Dus op Instagram, de Herfsthanenband, ook TikTok, Facebook... En op Spotify natuurlijk, het allerbelangrijkste misschien wel.
0: Ja, ja.
1: Op Spotify is onze muziek te beluisteren. En op YouTube en Apple Music en alle andere streamingsdiensten. En daar heten wij dus de Herfsthanenband. We hebben ook heel wat toffe clips online staan op YouTube. Dus ga het vooral allemaal bekijken en beluisteren. En voor de mensen die naar Pinkpop komen, oefen een beetje en zorg dat je er op vrijdag op tijd bij bent, zou ik zeggen. Over 12 is het zover.
0: Precies, dus 12 uur aanwezig zijn op Pinkpop-terrein. Aanstaande vrijdag is dat.
1: Ja, dat zou ik zeker doen.
0: Ja. Hey Tim, ik wil jou bedanken voor jouw uiteenzetting. We gaan natuurlijk nog een nummer laten horen van dat album. Ja,
1: ik ben heel benieuwd welke.
0: Loop mich,
1: ah, cool. Ja? Die heeft ook een hele leuke clip trouwens.
0: Ja, dat zag ik. Ja. Die moeten mensen ook maar eens gaan bekijken inderdaad op socials.
1: Ja, sowieso een aanrader. We hebben voor die clip een hele nacht een binnenspeeltuin met onze vriendengroep voor ons alleen gehad. En dat kan ik sowieso al iedereen aanraden. Dan hoef je er niet eens een clip van te maken. Nee, maar dat is sowieso al een feest.
0: Okay. Nou, wij gaan er in ieder geval naar luisteren. De groet aan de rest van de band, Tim.
1: En, dat ga ik zeker doen. En heel erg bedankt dat we onszelf hier even mochten laten horen.
0: Ja, nou graag gedaan. En we gaan nog even genieten van jullie muzikale kunsten.
1: Ik hoop het.
0: Hoi, hoi.
1: Dankjewel.
0: Yo.
1: Hoi. Doei.

0: Ja, dat was een stukje hoogmis van het zuiden, wat op Pinkpop zondag te zien is, allemaal in de middag. Want dan worden allerlei Limburgse artiesten opgetrommeld om de hoogmis van het zuiden op te voeren. En daar zit onder andere bij Pablo van der Poel met de Troubadours, de Bokkeriers, hoor je. En daarvoor Rowan Hazen met de Heilige Antonius. En dan, tot mijn verbazing zag ik dat, ik ging eens kijken, die Heilige Antonius, wie of wat is dat dan? Dat is gewoon vandaag, hè? 13 juni, een feestdag. De Heilige Antonius verwijst doorgaans naar Antonius van Padua, de beroemde patroonheilige van verloren voorwerpen, wiens feestdag op 13 juni valt. De traditie wil dat gelovigen hem aanroepen met het bekende rijmpje: Heilige Antonius, beste vriend, zorg dat ik mijn verloren voorwerp weer vind.
1: Nou, mooi rijmpje.
0: Ja. Rowan Hazen voerde dat op. De band die uit het plaatsje Amerika komt in het noorden van Limburg. En onlangs tijdens Records for Day nog een album lanceerde onder de titel Isus Amigos. Dat klinkt helemaal niet Limburgs trouwens.
1: Nee, dat klinkt, ja.
0: Maar dat hebben ze samen opgenomen met beroemde artiesten als Flaco Jiménez en Los Lobos. Dus dat is een beetje de Mexicaanse
1: ja,
0: kant.
1: Nou ja, dat heeft wel eens met WK te maken, Mexico. Hè?
0: Maar... Ja. En daarvoor dus de Herfsthanenband met Lord Mich. En die openen dus Pinkpop vrijdag. Tenminste, het hele Pinkpop gebeurt. Trouwens, Pinkpop zag ik, begint eigenlijk al op donderdag met een soort silent disco. Dus zij plakken er ook steeds meer dagen aan vast. De band Triggerfinger, zeg jij dat eens?
1: Ja, de naam.
0: De naam. De band van Ruben Blok heeft natuurlijk wat ellende meegemaakt omdat Paul van Bruistegem, hun bassist, overleed. Toen was hij overigens al uit de band. Ze zijn nu bezig met een, heb ik gezien, met een nieuw album. Die moet in september uitkomen, op de 18e. Die gaat ook, de titel is ook al bekend, Tarmac. Ze hebben ook al een nieuwe track daarvan gedropt. Maar wij gaan, om in het kader van Pinkpop te blijven, zij zijn ook een van de bands die nu voor de 6e of 7e keer gaan optreden. A Perfect Match is een succesnummer, volgens mij ooit opgenomen op Pinkpop. In een van de eerdere editie. Hier is die tijdens ons programma Zwaardvis. Triggerfinger, a perfect match.

0: Dat was Dogstar met All In Now. Dit is een band die wordt echt werkelijk door iedereen de grond in geboord. Dat ik denk van waarom eigenlijk? Want ze maken toch aardig muziek. Er zit trouwens, ze komen uit Los Angeles. Ze staan ook op Pinkpop. Er zitten ook acteurs in deze band. Want als ik de naam Keanu Reeves noem, Oscar, dan zeg jij meteen, ja natuurlijk, die ken ik toch van Speed bijvoorbeeld, de film.
1: Ik had dat nog nagelezen, Willem. Tuurlijk,
0: ja.
1: Speed.
0: Ja, dus die speelt bas in deze band. Dus hij kan meer dan alleen acteren. Daarvoor hoorde je de Foo Fighters met Wheels. De Foo Fighters, die hebben natuurlijk eerder op Pinkpop gestaan. Ze hebben ook een keer moeten afzeggen, omdat Dave Grohl wel eens valt van het podium. En in 2018, toen gingen ze Pinkpop inhalen, zeg maar, omdat ze een paar jaar daarvoor niet konden. En toen hadden ze een verklede Dave Grohl ingehuurd, die dus ook van het podium viel.
1: Maar dat is wel leuk toch?
0: Ja. En de Foo Fighters zouden er ook wel eens voor kunnen zorgen dat er is twee keer eerder een aardbeving geregistreerd tijdens Pinkpop. Dat was in 1994 tijdens een optreden van Rage Against the Machine, die we ook lieten horen in het eerste uur. Toen kwam er een lichte aardbeving van 1,0 op de schaal van Richter. En een paar jaar later in 1998 was bij de band Primus werd er 1,3 op de schaal van Richter gemeten. En als iemand het zou kunnen, zijn het Foo Fighters. Ik heb trouwens de Foo Fighters nog een aantal jaar geleden mogen aanschouwen in de Pula Arena in Kroatië. Dat was ook een hele belevenis. Ja, dat is natuurlijk, dat Pinkpop-terrein is natuurlijk niet zo mooi als een arena zoals we dat in Kroatië of in Italië hebben. Maar goed, het was toch wel aardig. Hey, we gaan naar het eind van deze uitzending. Ik wil jou bedanken voor jouw inzet, Oscar.
1: Ja, Willem, graag gedaan. Het was leuk om hier een keer te zijn.
0: Precies. We gaan eruit met de band Haven. Die zijn natuurlijk ooit begonnen met commercials te maken voor auto's. En die commercials, die muziek daarvan werd zo gewaardeerd dat er hele nummers van gemaakt werden. En inmiddels is het natuurlijk een grote band geworden. Haven met One Day. Je hoort het in de live versie hier tijdens de editie van Zwaardvis aan het eind. En helemaal aan het eind van deze uitzending hoor je ook nog de nieuwe Soulwax. Dat zijn de Belgische broers Stefan en David de Waal uit Gent. Die hebben namelijk een nieuw album uit. En die heet All Systems Are Lying. En daarvan ga je dan nog luisteren naar Run Free. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Goeie Pinkpop. En we spreken elkaar weer, want het is zomerstop geworden, hè? We gaan pas in augustus weer verder. Dus jullie zullen ons de hele zomer moeten missen. Maar daarna zijn we gewoon weer terug, net als altijd. Hier is Haven met One Day.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Is IJsselsport op LOK Radio en Radio Capelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport. Oh, yes.

Goedemiddag, welkom bij IJsselsport op deze zaterdagmiddag. Het is vandaag 13 juni in het jaar 2026. We hebben één wedstrijd op het programma staan. Nieuwekerk tegen Heidenoord. Allemaal voor de finale van het na-competitietoernooi. Gaat Nieuwekerk naar die eerste klasse of blijven ze toch nog in die tweede klasse? We gaan het allemaal horen. Om 2:30 gaat die wedstrijd van start. Ilko de Bruin is voor ons aanwezig. En dat betekent dus ook meteen voor IJsselsport de laatste van dit seizoen van het jaar van het seizoen 2025-2026. Dan gaan wij ook met vakantie. Tot en met ergens eind augustus verwacht ik dat wij dan weer terug zijn. Maar goed, daar komen we later nog wel op. En laten we richting de muziek gaan. Robbie Williams is dit en Buddies. Ja.

Buddies, Robbie Williams hier bij IJzersport. En natuurlijk aan het begin van de uitzending hoorde je Relight My Fire van Dan Harpen en Lottely Holloway hier bij IJzersport. In deze laatste uitzending van het seizoen 2025-2026. Met ook een blik natuurlijk op het wereldkampioenschap voetbal wat momenteel bezig is. Afgelopen donderdag begonnen. Gisteren waren er, en vannacht namelijk ook, een x-aantal wedstrijden. Dan hebben we het over... bijvoorbeeld de wedstrijd tussen Bosnië en Herzegovina. Zij speelde tegen een van de gastlanden, namelijk Canada. En uiteindelijk werd dat een 1-1 gelijkspel. Mede dankzij een doelpunt van oud-Feyenoorder Sil Larin. Die dus de 1-1 aantekende voor het Canadese elftal. Daarna was er nog een andere wedstrijd. Dat was natuurlijk de wedstrijd zo. Ik ben niet zo laat opgebleven. Dus ik moet nog even kijken inderdaad welke wedstrijd dat was. Want sowieso heeft Amerika natuurlijk gespeeld tegen Paraguay. Dat werd 4-0. Dan hebben we ook nog de wedstrijd gisteren gehad tussen... er waren inderdaad de twee wedstrijden tussen Canada en Bosnië en Herzegovina. 1-0 en 4-1 werd het tussen de Verenigde Staten en Paraguay. Welke wedstrijden er vanavond, vannacht en ook morgen zijn, dat hoor je zo meteen. Eerst Shakira, dit is uit Zootopia 2, Zoo. Come on.

Zo, Shakira hier bij IJsselsport. Nieuwkerk speelt vandaag in de wedstrijd tegen Heidenoord natuurlijk in Ridderkerk op het veld van Slikkerveer. Dat allemaal dus om de eerste competitie, althans eerste de klasse te gaan bereiken voor het volgende voetbalseizoen. Ze spelen vandaag dus tegen Heidenoord. Vorige week speelden ze nog tegen Brielle. Die wedstrijd wonnen ze met strafschoppen uiteindelijk na een 0-0 eindstand. Maar goed, daar heeft Ilko de Bruin zo meteen waarschijnlijk verder nog meer over. Dan gaan we over een paar minuten ook richting hem voor een voorbeschouwing dus van Nieuwkerk tegen Heidenoord.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Ja, ik heb je wel gezien hoor. Ik heb je wel gezien, dat dansje dat je doet aan de andere kant van de radio. Op de Macarena natuurlijk, van de Los del Rio hier bij IJsselsport. En dan ga ik toch wel de vraag stellen aan Eelco de Bruin, die bij Nieuwkerk tegen Heijnenoord zit. Heb je ook meegedaan, Eelco?
2: Wil je het eerlijk weten?
1: Ja.
2: Nee, ik heb niet meegedaan.
1: Ah, jammer. Jammer.
2: Nee, ja, de toeschouwers ook niet hier echt. Ik moet ze eerlijk zeggen dat ik het de publieke belangstelling op dit moment nog enigszins vind te tegenvallen. Ik schat zo'n mannetje of 300 inmiddels op de tribune en langs het veld. Maar goed, we hebben nog een minuutje of 10 te gaan natuurlijk. Dus wellicht dat er nog wat publiek gaat komen. Ik sprak zojuist in de bestuurskamer van deze club dat ze er eigenlijk wel een beetje van balen. Want hier aan de overkant van de weg... Daar zit ook een voetbalclub. En die hebben de finale voor de na-competitie tussen Hardingsveld en Spirit. En die wedstrijd hadden ze eigenlijk liever gehad. Ja, dat snap ik wel. Op een kampioenswedstrijd komt natuurlijk altijd meer publiek af dan op een degradatiefinale. En dan ook nog een keertje twee sportparken naast elkaar. Ja, dan moet je kiezen als lokale bewoner zijn. Maar goed, wij zitten hier natuurlijk voor Nieuwekerk tegen Heijnenoord. Nieuwekerk won vorige week de halve finale na verlenging 0-0. En de strafschoppen uiteindelijk met 4-3 van Brielen. Ook nog eens een keertje op bezoek bij Brielen. Daar had Nieuwekerk het moeilijk. Vooral in de reguliere speeltijd. In de verlenging kreeg Brielen een rode kaart. Maar ook met 10 man. Tegen 10 man kon Nieuwekerk eigenlijk weinig potten breken. En miste het. Ook nog eens een keertje de eerste penalty. Maar omdat Brielen ook twee penalties op rij miste. Kon Nieuwekerk toch via Stefan van der Vlegel uiteindelijk de winnende beslissende penalty binnenschieten. En zij daardoor dus geplaatst voor deze finale. Tegen na competitie. Zo moeten we het maar noemen. En dan gaan ze spelen tegen competitiegenoot Heijnenoord. Want ook die ploeg was veroordeeld tot de na-competitie. En speelde vorige week thuis tegen Zuidland. Zuidland, goede ploeg. Die kennen we uit de pool van Zwervers en DCV. Het had daar heel veel moeite mee. Maar uiteindelijk via een late goal van oud-VV Capelle-speler Sanjo Dieterich... won Heijnenoord met 1-0 van Zuidland. En dus vanmiddag de tegenstander van Nieuwekerk. Twee ploegen die elkaar dus al tegenkwamen in de competitie. Nieuwekerk won uit met 6-1. En Heijnenoord deed al dunnetjes over. Want zij wonnen op bezoek op Sportpark Dorrestein in Nieuwekerk met 1-4. Dus twee ploegen die elkaar het leven echt wel zuur hebben gemaakt in de competitie. En net een puntje tekort kwamen voor een rechtstreekse handhaving. Nou, dan gaan we naar de opstellingen kijken. En dan kijken we eerst naar die van Heijnenoord. Daar heeft Thomas ten Boer, de trainer, de volgende 11 namen op papier en in de basis gezet. En daar zien we toch wel een aantal namen die we kennen uit de IJsselregio. Een aantal oud-spelers van VV Capelle bijvoorbeeld. Zoals we gelijk beginnen met de keeper, Ferry Hagendijk. Hij op de goal. Dan een verdediging met Aschou, kaptein en Van der Berg. En dan zien we oud-Capelle-speler Spits Slappekoren. Maar ook Sanjo Dietrich, die vorige week dus de winnende goal maakte. Verder op het middenveld Balden en Kapla. En dan zien we ook een oud-Capelle-speler Enrico Eldenhorst. Hij in de basis bij Heijnenoord. En verder Joasja Becht en Jagermat. Dat zijn de 11 namen van Heijnenoord. Dan die van Nieuwekerk. Daar begint... Het zijn eigenlijk weinig verrassingen in de basis hoor. Eigenlijk de vaste 11 van de afgelopen weken. Op de goal dus De Geus. Dan een verdediging met Feijen, Snijder, Langhorst en Van der Wielen. Philippe den Hartog ook. Hij staat weer in de basis. Hetzelfde als Rijs Borges de Andrade. Dan Elroy Wijngaarden. Jason Vermeulen, de topscorer van de IJsselsportregio. Hij natuurlijk in de punt van de aanval. En hij wordt geflankeerd door Stefan van der Vlegel. En vanaf het middenveld komt dan nog Cas Hoender op. Nou, dat zijn de 11 namen die dus in de basis staan. Dat betekent dat onder andere wel Menno Hooman op de bank is geplaatst. En ook Shane van den Engel. Hij start niet in de basis vanmiddag. Genoeg een brede bank dus voor VV Nieuwekerk. En over een aantal minuten gaan we beginnen hier op het sportpark van Slikkerveer. In die na-competitiefinale plekje. Handhaving, dat staat op het spel. En dus tegen degradatie. Nieuwekerk tegen Heijnenoord.

0: Perfect Strangers, Jonas Blue en GP Cooper hier bij IJsselsport. Gaan we weer terug richting Eelco de Bruin. Eelco, zie jij al mensen op het veld staan?
1: Jazeker, beide ploegen staan op het veld. Opstellingen worden omgeroepen op dit moment. Een aantal minuutjes. En gaan we dus beginnen bij deze finale van die na-competitie. Een jaar geleden, was ik in Overmaas. Toen speelde Nieuwekerk daar tegen Zuidland voor promotie. Daar was het heel veel vuurwerk van beide zijden. Mocht niet, werd toch gedaan. Ook vandaag mocht het niet en wordt het ook niet gedaan. Beide supporterschalen die houden zich er heel braaf aan. Helemaal geen vuurwerk, geen sfeer wat dat betreft om het sportpark van Slikkeveer heen. En beide teams staan nu op het veld. De plichtplegingen worden nog gedaan. De tos wordt genomen. Dus gaan we zo meteen beginnen aan die kraker tussen Nieuwekerk en Heinenoord.
0: Hey Eelco, als Nieuwekerk degradeert naar die tweede klasse, krijg je een hele volle tweede klasse wat betreft de lokale regioclubs. DCW zit erin. Zwerf zit erin. Nieuwkerk zou er dan heen gaan.
1: Ja, dat zou natuurlijk leuk zijn. Maar goed, aan de andere kant wil je zo hoog mogelijk spelen natuurlijk. En eigenlijk is het Nieuwekerk wel aan de stand verplicht om in die klasse te blijven. Er komen wat nieuwe versterkingen. En natuurlijk een nieuwe trainer, Gijs Zwaan. Die zal ook vanmiddag toch met samengeknepen

0: Ah, lekker deze classic van Bon Jovi en Always hier bij IJsselsport. We gaan weer snel terug naar Eelco de Bruin, want Eelco, de tweede helft is begonnen. Zijn er wijzigingen bij beide clubs?
1: Ik heb het even snel proberen na te kijken. Maar volgens mij zijn beide teams zonder wijzigingen uit de kleedkamers gekomen. Ja, volgens mij inderdaad. Ik kijk even naar deze vrije trap. Die wordt weer moeizaam verwerkt door de defensie van Nieuwekerk. Nu is het Rens Blok. Die een makkelijke voorzet eigenlijk daar vandaan een hoekschop weggeeft. De eerste hoekschop voor Heine Noord. Linkerkant van het veld. Heine Noord ruikt bloed. En het begint van deze tweede helft. Komt die bal voor. Dan gaat daar de nummer 7 van den Berg. Gaat onder die bal door. En dan wordt die bal dan wel weggebokst door Kevin de Geus. De keeper van Nieuwekerk. Heine Noord dan op de middenlijn weer in balbezit. Nieuwekerk plooit eventjes terug. Komt de lange bal van Heine Noord. 16 meter in. Kan die weggewerkt worden. Daar door Fijnen. En in tweede instantie door Blok. En dan opgevangen op het middenveld, wilde ik zeggen, door Nieuwekerk. Maar het is Heine Noord die bal daar oppikt. En het is die nummer 11, Sancio Dieterich, die dus vorige week de belangrijke winnende maakte. De oud-Capelle-speler in het voordeel van Heine Noord. In die halve finale tegen Zuidland. Hij is nog weinig voorgekomen in het spel nu. Hij zit er nu wel tussen. Bal over de zijlijn heen kan Heine Noord wel gaan gooien. Dan is het die bedrijvige Aschou die dat gaat doen. Nou, krijgt hij de bal terug vanuit de ingooi. Hoge peer naar voren toe. Dan shout daar iedereen achteraan. En dan is het Heine Noord wat te fel is volgens scheidsrechter Jagan. En heeft Nieuwekerk de bal terug. En gaat die bal achteruit richting de defensie. En nou helemaal terug richting keeper De Geus. De Geus dan met een lange bal richting wie? Richting Van de Vlegel. Die hem al knap neerlegt, zeg, voor Andrade. Dan is het Andrade met een hele matige bal. Goeie ingreep door Van de Vlegel. Nee, zegt scheidsrechter Fagan. Die vindt dit een overtreding. Te veel man, te weinig bal. Nou ja, er valt wat voor te zeggen. Maar wat een fantastische balaanname was dat zojuist van Van de Vlegel. Die dus in de eerste helft Nieuwekerk in de 29e minuut op een 1-0 voorsprong.

wist te schieten. Nadat hij een mooie bal had gekregen van de spits Jason Vermeulen. De topscorer van de IJzerregio die we van de week zijn trofee en bijbehorende prijzen gaan overhandigen. Meer daarover vindt u op onze socials en website komende week. Nu deze wedstrijd die spannend is. Nu een goede actie van Philippe Den Hartog. Den Hartog voorzetten die bal. Oh, dan weet niemand er tegenaan te lopen. Is het ook Den Hartog die toch wat te veel moeite heeft om die bal in één keer onder de controle te krijgen. Dan heeft hij heel veel moeite om die bal nog binnen te houden. Weet hij die bal wel voor te zetten. Maar mist die bal eigenlijk richting. Dan kunnen ze wel van de vlegel als Vermeulen er niet meer bij. En gaat die bal over de zijlijn heen, wilde ik zeggen. Maar hij is al achter geweest. Zo gebaard de scheidsrechter. Dus kan keeper Hagendijk van Heijnenoord de achterbal gaan nemen. Nou, gaat hij dat kort doen of met een diepe trap. Hij wijft al zijn man aan de zijkant naar voren toe. Dus zal er een lange trap gaan volgen van keeper Hagendijk. Die vlak voor het rustsignaal nog heel goed wegkwam. Toen hij een inzet van Vermeulen naast keek, laten we het zo maar zeggen. Want die bal ging echt centimeters naast de verkeerde kant van de paal uit Nieuwekerks oogpunt gezien. Nu is dit te fel. Ja, dat snap ik wel. Te fel op de huid gezeten daar door Philippe Den Hartog. Daar bij die nummer 16, Appie Kaba. Nou, gaat die bal naar voren toe en is het buitenspel. Zo begint de tweede helft toch wel weer heel rommelig hoor. En is het Nieuwekerk wat wel het meeste balbezit heeft, maar toch ook weer grossiert in de paasfouten. Nu wordt die bal, vrije bal kort genomen. Is het Feijen die twijfelt. Dan maar weer terug naar achter richting de Geus. De Geus met een diepe bal naar voren toe richting Vermeulen. Is het daar Nieuwekerk wat die bal wel op weten te pikken. Flinke charge daar. Nou, dat is dan ook een overtreding. Gaan we deze vrije trap nog heel eventjes meepikken. Terwijl het zonnetje opeens lekker doorbreekt hier in Slikkenveer. Nieuwekerk met de vrije trap. Metertje of 7 over de middenlijn heen. Gaat die bal kort terug naar Feijen. Nou, dat paast die bal naar voren zou ik zeggen. Want daar moet het gebeuren voor Nieuwekerk. Bal richting de zijkant. Richting Philippe Den Hartog. Nou, Den Hartog helm op. Turbo aan. Houdt eventjes in. Hij gaat dan toch de achterlijn opzoeken. De bal voorgezet bij de eerste paal. Maar ja, daar staat er helemaal niemand. Want Vermeulen stond op de penaltystip. En zijn andere ploeggenoten stonden ongeveer op de strafschopgebiedlijn. De 16 meterlijn. Dus ja, heeft hij voorzet. En die goede actie van Den Hartog weinig effect gehad. 51 minuutjes zijn we onderweg in deze wedstrijd. Tweede helft is dus begonnen. Een minuut of 6 geleden. En beide ploegen doen weinig voor elkaar onder. Het grossieren in fouten is begonnen in deze tweede helft. De eerste helft was zeker nog wel aardig om naar te kijken. Nu Heijnenoord pikken we dit nog heel eventjes mee. Kan gevaarlijk worden. Punt van de 16 meter. Bal meegegeven. Komt het schot. En de goal. Zomaar uit het niks. De voorsprong voor Heijenoord. Hoe is het volgens mij Jagermat die hem maakt. En nou moet Nieuwekerk toch echt achter de oren gaan krabben. Want in de 53ste minuut van deze wedstrijd is het dus 1-2 geworden. En kan Nieuwekerk dus opnieuw gaan beginnen. Goeie aanval aan de rechterkant van het veld. Op tijd het meegeven. En dan het schot in de korte hoek. Dat is Kevin de Geus dan te machtig. Daar had hij wat meer aan kunnen doen. Zo lijkt het mij vanaf hier. Maar dat is makkelijk beoordelen vanaf de zijkant. Want toch Nieuwekerk een hele betrouwbare keeper in die de Geus. Ziet er hier toch niet heel erg lekker uit. De bal wel hard binnengeschoten. Hard en hoog in de korte hoek. En zo komt Heijnenoord. Heeft het helemaal niet veel kansen nodig om twee doelpunten te maken. En zal Nieuwekerk uit een ander vaatje moeten gaan tappen. 53 minuten onderweg. Nieuwekerk op achterstand tegen Heijnenoord. 1-2. I know my

0: Pibu, Nio en Time for Life, for Our Lives hier bij IJsselsport. Terug naar jou, Wilco. Terug naar Nieuwkerk tegen Heijnenoord. Terug naar het veld van Slikkeveer.
1: Nou, Nieuwkerk nu snel een aanval. De bal richting linkerkant gepaast. Richting Philippe de Nartog. Nou, die gaat weer de turbo erop gooien natuurlijk. Knijpt er binnen toe. Heeft dan weinig ondersteuning. Zet die bal voor richting tweede paal. Dat is een hele eenvoudige vangbal voor de keeper van Hagendijk van Heijnenoord. Dus juist een gele kaart ervoor geschoteld kregen. Nou, waarom kreeg hij dat? Aanleiding is een enorme kans van Nieuwkerk. Het is Van de Vlegel die hens maakt. Maar de scheidsrechter laat doorspelen. Terwijl heel Heijnenoord denkt, nou, dit is zo overduidelijk. Hiervoor gaat hij fluiten. Nou, dat doet hij niet. En dus kan Van de Vlegel er vandoor richten via de rechterkant van het veld. Komt hij vrij voor keeper Hagendijk. Maar komt hij op een of andere manier niet uit met zijn passen. En probeert dan half struikelend de bal in de korte hoek te schieten. Dat mislukt dan. Schiet hem naast. Maar daar had Nieuwekerk zomaar op 2-2 kunnen komen. Maar goed, omdat de hensbal zo duidelijk was van de captain van Nieuwekerk. Die dus ook Nieuwekerk een tijdje geleden alweer op 1-1 tegen 0 voorsprong zette. Inmiddels is de achterstand 1-2. Mocht hij dat gemist hebben. Ja, heel Heijenoord protesteren. Scheidsrechter wuift iedereen weg. En als iedereen dan een stap achteruit zet, is daar keeper Hagendijk die alsnog een keertje kon protesteren. En ja, dan kan je natuurlijk de gele kaart in ontvangst nemen. Dat is heel logisch uit te leggen. Nou, Nieuwekerk weer. Linkerkant van het veld. Dreigen. En dan de achterlijn op zoeken. De voorzet geven. En dat is ook wel een flinke charge, zeg. Daar volgt de volgende gele kaart. En die is dan voor Anshu, als ik dat vanaf hier goed zie. Ja, die zal hem in ontvangst gaan nemen. Sabelt daar Philippe den Hartog neer. Op het moment dat den Hartog de schijnbeweging maakt en richting de achterlijn sprint om die valbal voor te kunnen zetten, krijgt hij daar een flinke schaar om de benen heen gevouwen. En is het een smerige overtreding. En ja, eentje die wellicht in het vervolg van deze wedstrijd nog wel eens duur kan gaan worden. Want ja, toch al drie spelers van Heijnenoord nu met een gele kaart achter de naam. Nieuwekerk wel met de vrije trap. En een vol 16 meter gebied voor de neus van keeper Hagendijk. Die dus ja, mocht vissen in de 29e minuut. Maar daarna wel twee keer Heijnenoord zag scoren. En dus Heijnenoord op voorsprong. Nou, dit is een mooie gelegenheid om de stand weer gelijk te trekken. Komt de vrije trap. Wordt kort geschoten op het hoofd. Daar geschoten van die nummer 16. Apikaba is dat. En dan is het de volgende hoekschop voor Nieuwekerk. En feit. Hoekschop nummer 4 gaat getrapt worden. Ook van de linkerkant van het veld. De eerste drie in de eerste helft waren ook vanaf de linkerkant. En nu ook weer dus. Nou, Nieuwkerk heeft haast. Komt die bal voor. Bij de tweede paal kan nog gekopt worden. Ja, half. Balrandje 16. Dan schiet die bal door de benen heen. Maar dan toch uiteindelijk weggeramd uit de defensie door Heijnenoord. En dan gaat die bal via Rensblok over de zeilen heen. En kan Heijnenoord dus gaan gooien. En zo heeft die ploeg zomaar vlak voor de pauze en vlak na de pauze de stand dus om weten te buigen. Eerst dus vlak voor de rust in de 44e minuut. Dieterich met de 1-1. En ik dacht dat het Becht was die de 1-2 maakte. Maar toch wat Heijnenoord supporters hieromheen die bevestigen dat het Marlon Slappekoren is geweest. Die de gelijkmaker maakte. Nu een kleine blessurebehandeling gaande voor Cas Hoenderop. Moet langs de zijkant. En Nieuwekerk dus even met een mannetje minder. Gaat de bal naar voren toe aan de kant van Heijnenoord. Opgevangen door Feijen. Die brengt daar iemand in een heel lastig pakket. Maar het is uiteindelijk invaller Rens Blok die dat goed weet op te lossen. Nou, gaat de bal naar voren toe richting Jason Vermeulen. Die wil de turbo er wel opgooien. Wordt die bal daar verdedigd door Davy Kaptein. Die levert wel in, wou ik zeggen. Maar het is Slappekoren die namens Heijnenoord de balbezitten houdt. De bal weer naar voren toe gespeeld. Oh, ligt het open aan de kant van Nieuwekerk. Dan komt de 1-3. Komt daar de 1-3. Kappen draaien. En dan staan de drie man van Nieuwekerk elkaar aan te kijken. En is het daar 1-3. Het is wederom Dieterich die de goal maakt voor Heijnenoord. En wat ziet de defensie van Nieuwekerk er dan verschrikkelijk slecht uit. En het feestje is hier gaande vlak voor mij bij de dugout van Heijnenoord. Want in de eerste helft waren ze echt een stuk minder dan Nieuwekerk. Maar dan nu, in amper een kwartiertje tijd, weet Heijnenoord de wedstrijd compleet om te draaien. Zojuist in de 55e minuut dus de goal van Slappekoren. En nu in de 62e minuut. minuut. De tweede van Dieterich. Die dus Nieuwekerk toch wel een beetje in rouw dompelt al. Want 1-3 met nog een half uurtje te gaan. Het wordt wel een hele moeilijke opdracht hoor voor Nieuwekerk. Wellicht dat de trainers wat aanvallende intenties in kunnen gaan brengen. Want het is te statisch wat Nieuwekerk in deze tweede helft laat zien. Maar goed, omdat het achterin ook behoorlijk open ligt elke keer. Kan je daar ook geen risico's nemen. Ik snap eigenlijk niet helemaal waarom Menno Hoopman niet speelt. Want hij is toch wel een zekerheidje achterin. Slot op de deur. Maar de trainers kiezen dus voor een andere opstelling. Onder andere met Feyen daar zo. En Lars van der Wielen centraal. Nou, het pakt niet goed uit, vind ik. Want het is af en toe echt open huis bij Nieuwekerk achterin. 1-3. Grote opgave voor Nieuwekerk om er nog wat van te maken in deze tweede helft. Eerst maar op zoek naar die aansluitingstreffer. En dan kijken wat er nog meer mogelijk is. De ingooi nu genomen door Nieuwekerk. Het moet zal sneller. Het zal directer naar voren toe moeten. Nu de verre uittrap van de keeper, de Geus. Ja, dat is dan weer makkelijk verdedigen. De Apikaba en dan Blok die er half in vliegt. Zorgt wel voor Nieuwekerks balbezit. Nou, dan nu de bal naar Vermeulen. Vermeulen tussendoor. Ja, wat doet de scheidsrechter nu? Hij fluit en geeft dan Nieuwekerk een vrije trap. Of is het buitenspel? Nou, het is eventjes onduidelijk. Maar hij geeft Nieuwekerk de vrije trap. Gaan we die nog eventjes meepikken. Want dat is op zich best op een interessant plekje. Een metertje of 6 buiten de 16 meter van Heijnenoord. Wel iets wat aan de rechterkant vanaf het midden gezien. En is het toch veel Nieuwekerkers die zich melden in de 16 meter. En is het Stefan van der Vlegel die dus een paar minuten geleden de kans miste op 2-2. Die nu toch ziet met ledenogen toe moet kijken dat Heijnenoord op 1-3 is gekomen. Hij nu achter de bal. Veel mensen die op de rand 16 staan om in te lopen richting tweede paal. Of gaat hij het in één keer proberen van der Vlegel? Nee hoor, komt die bal richting tweede paal. Gaat over iedereen en gaat hij erin. Zomaar een scrimmage daar bij de tweede paal. En dan is het alweer 2-3. Zo te zien is het verdediger Feyen, Mitchell Feyen, de centrale verdediger die daar in de 64ste minuut de 2-3 weet binnen te tikken. De bal is lang onderweg. Van de Vlegel. Dan zijn er wat mensen die de lucht in klimmen. Die bal wordt half geraakt. En dat van heel dichtbij is het Feyen met het laatste tikje. Nieuwekerk terug in de wedstrijd. 2-3.
0: Ja, en zo heb je een knotsgekke wedstrijd. En dan staat het zo ineens 2-3 bij deze wedstrijd. Terwijl het een paar minuten geleden gewoon nog steeds 1-2 stond voor heer Jans van Heijnenoord. Gaan we het hebben over een sport die je normaal gesproken eens in de 4 jaar alleen maar hoort. Dan hebben we het over de handboogsport. Want compoundschutter Mike Sloeser heeft bij zijn derde wereldbekerwedstrijd van het jaar zijn eerste individuele medaille veroverd. Hij deed dat in het Turkse Ankara, waar hij goud omgehangen kreeg nadat hij in de finale de Mexicaan Sebastian Flores nipt had verslagen met 149-148. Sloeser won al zijn partij in de knock-outfase met minimaal 2 punten verschil. De bloedstollende partij in de halve finales tegen Fulton eindigde in 149-149. Hij kraakte de Deen in de shoot-off met een 10. De Limburger eerder dit jaar goed nog voor zilver in de gemengde landenwedstrijd met Sanne de Laat boekte in Turkije zijn 16e wereldbekerzege. Gaan wij terug naar Ilko de Bruin. Die heeft wat kunnen drinken inmiddels na die klotsgekke minuut, Ilko.
1: Je zal al 8 weken lang last hebben van je keel en van je longen en dan een wedstrijd uit moeten praten. Ja, je lacht. Ik denk, je gaat een lekker plaatje draaien. Maar nee hoor. Het is spannend en het is leuk om hier te zijn. Zoals vele toeschouwers. Ik denk toch wel aan een mannetje of 750 zeker wel om het veld heen. En hier op de fraaie tribune van Slikkerveer, die trouwens heerlijke stoelen heeft. Er kunnen veel clubs uit de IJsselregio een voorbeeld uitnemen. Ik zou zeggen, neem eens een kijkje bij Slikkerveer en bestel die stoelen. Want ze zitten nog lekker dan een stuk beter dan een vliegtuigstoel. En vanaf daar zit ik te kijken naar een heerlijke wedstrijd. Eerste helft misschien wat saai. 1-1 ruststand. Maar toen in de 55ste minuut 1-2. Via Slabbekorren. 62ste minuut Dieterich 1-3. 64ste minuut Feyen 2-3. Zo snel kan het dus gaan. En nu temporiseert Heijnenoord eventjes bij het nemen van deze ingooi. 67ste minuut zitten we van deze wedstrijd. Vlag gaat de lucht in. Buitenspel gegeven en gefloten. En kan dan. Nieuwekerk hervat dus met een vrije trap. Halverwege de eigen helft, snel genomen. En dan zegt de scheidsrechter, nee, je moet wachten. Want we gaan eerst wisselen. Er komen twee wissels aan de kant van Heine Noord. Het zijn daar de nummer 3 en de nummer 15 die erin gaan komen. Eerst de wissels dus aan die kant. Zijn het Ziraal die erin komt en Tichelen. En zij komen wat twee mensen uiteraard ook vervangen aan de kant van Heine Noord. De eerste wissels dus gaan er voor die ploeg. Er worden wat high fives en shakes uitgedeeld daar aan de zijkant. En daar terecht applaus. En daar komt de volgende wissel aan de kant van Heine Noord. En die ploeg staat dus voor. Maar zal dus toch ook vooral balen dat Nieuwekerk zo snel na die 1-3 al de 2-3 op het bord weet te zetten. Nou goed, het wisselen is dus begonnen. Apikaba, hij het veld onder andere uitgehaald. En ook de nummer 7, Twan van den Berg, die ermee stopt aan het einde van dit seizoen. Ook hij eruit gehaald. Nou goed, Nieuwkerk moest één keer noodgedwongen wisselen. Dat was in de eerste helft. Toen Wijngaarden geblesseerd het veld af moest. En voor hem Rens Blok in de plaats kwam. En verder is het nog stil rondom de dugout van Nieuwkerk. Die dus toch wel weer snel terug in de wedstrijd zijn. Wat dat betreft is het doel bereikt. Nu melden ook weer de lange mannen zich aan de kant van Nieuwekerk. Verre ingooi dan. Kan er geschoten worden. Daar bij de tweede paal gaat iemand naar de grond toe. Daar is niets aan de hond aan de hand. En is het ook nog een keertje een achterbal voor Heine Noord. En zo zitten we te kijken naar een hele vermakelijke tweede helft. Die 69 minuutjes onderweg is. En die dus een tussenstand kent van 2 voor Nieuwekerk en 3 voor Heine Noord.

0: Rihanna en Don't Stop the Music hier bij IJsselsport. Ja, het gerucht gaat dat ze met deze plaat nog bezig zijn, maar dat ze hem gewoon na 4 minuten 26 hebben afgekapt. De opname en dat ze Rihanna daarna nog verder hebben laten zingen. Dat gaat eindeloos door. Maar goed, wij gaan gewoon weer lekker terug naar voetbal. Terug naar Nieuwekerk tegen Heijnen Noord. Ilke de Bruin.
1: Nieuwekerk rammelt aan de deur hoor voor de gelijkmaker. Zojuist een goede kans voor Wijngaarden. Die vleugelverdediger die zich knap door de defensie van Heijnen Noord heen soleerde. Toen in de 16 meter een tik kreeg. Ik denk als hij was gaan liggen dat hij een strafschop had gekregen. Maar hij blijft op de been. En dan twee stappen later raakt hij alsnog de bal kwijt. Goede mogelijkheid daar voor Nieuwekerk om een kans te creëren. Nu ook een schot uit de tweede lijn. Overtreding gemaakt. Uiteindelijk een metertje of 4 buiten de 16. Het is redelijk op de as van het veld. Dus die bal die kan in één keer getrapt worden op de goal van Hagendijk. De keeper van Heijnen Noord. 74 minuten onderweg in deze finale van de na-competitie tegen degradatie. Tussen Nieuwekerk en Heijnen Noord. Stand 2 tegen 3. Het was eventjes 2-3. Alleen Nieuwekerk deed heel snel alweer terug. Dus 2-3. Nu de vrije trap van Nieuwekerk. Komt die bal voor. Die bal die gaat rakelings naast de goal. Onderweg nog aangeraakt door Heijnen Noord. De keeper Hagendijk die de felicitaties in ontvangst neemt. Want het was een mooie vrije trap. Zat niet heel veel snelheid aan. Maar Hagendijk toch nog met alle moeite om die bal naast te tikken. Nu hoekschop nummer 6 voor Nieuwekerk. Komt die bal voor. En dan wordt die bal van de doellijn afgehaald. Dan heeft Nieuwekerk moeite om die bal onder controle te krijgen. Dan hebben ze dat in tweede instantie wel. Maar besluit keeper of de scheidsrechter Jagan om Heijnen Noord een metertje buiten de 16 meter een vrije bal te geven. Omdat daar eventjes werd vastgehouden. Nou goed, dan kan die beslissing wel billiken. Maar goed, Nieuwekerk moet dus op jacht. In die laatste 16 minuten naar de gelijkmaker wil het minstens een verlenging af kunnen dwingen. Dat had het vorige week ook nodig in die halve finale tegen Brielle. Toen het 0-0 eindigde na verlenging ook nog een keertje en de penalties nodig werden. Nu gaat de captain, de man die scoorde, van de Vlegel. Hij gaat het veld af. En in zijn plaats komt de Tijn Krastman. Die vaker de vervanger is van de Vlegel. Die dus niet topfit is. Die kan geen volledige wedstrijden spelen. Want anders haal je hem er niet af. Hij is belangrijk voor Nieuwekerk met zijn creativiteit. En ook aan de kant van Heijnen Noord staan nog een wissel klaar. Die er zo meteen in gaat komen, denk ik. Ja, dat wordt een volgend moment. Want Heijnen Noord gaat eerst deze vrije trap nemen. Oh, het is geen wissel die klaar staat. Het is Apikamba die daar nog in zijn wedstrijd er nu langs de zijlijn staat. Nou, volgens mij mag het helemaal niet als je gewisseld bent. Maar goed, scheidsrechter laat het doorgaan. Het is overigens de invaller aan de kant van Heijnen Noord, Zwaal, die binnen een minuut een gele kaart kreeg. Nu schiet die bal door. Nee, bal neergelegd bij de tweede paal. Weggewerkt dan uiteindelijk nog daar door Aschou. En dan de bal op de middenlijn weer opgepikt door Nieuwekerk. Nou, Nieuwekerk moet druk zetten en moet druk geven. En ziet nu die bal doorschieten. Rand 16, Vermeulen. Nou, iemand in stelling brengen of een keertje uithalen. Dat gebeurt heel erg weinig. Nu schiet die bal door en heeft Heijnen Noord weer balbezit. Kan die ploegen gaan counteren? Komt die bal wie? Dit is buitenspel voor Slabbekoren. Ja, dat is duidelijk. En dan schiet hij de bal ook nog weg. Ja, dan moet je toch mee oppassen met deze scheidsrechter. Anders dan krijg je een gele kaart ervoor geschoteld. Want 4 spelers inmiddels van Heijnen Noord die nog binnen de lijnen staan, hebben een gele prent achter hun naam. Dus die zullen toch op moeten passen in de slotfase van deze wedstrijd. Willen ze niet vroegtijdig richting de kant worden gestuurd. Nu Nieuwekerk met balbezit. Feijen, de centrale verdediger, die dus snel die aansluitingstreffer 2-3 op het bord zetten. Nu Gebrei op het middenveld. De bal ingeleverd. Bij wie moet die bal naar Fliep den Hartog? Die krijgt die bal niet mee. Staat ook goed verdedigd daardoor Heijnen Noord. Dan Rens Blok, die kan er ook niet bij. Bal over de zijlijn heen en kan Heijnen Noord gaan gooien. En dan zullen ze zo langzamerhand toch een beetje aan tijdrekken gaan denken. Vooralsnog niet, maar ik zou het niet raar vinden als ze in de 78e minuut van de wedstrijd daar enigszins mee gaan te beginnen. Want de tijd klikt nu dus hard in het voordeel van Heijnen Noord. Wat die voorsprong te pakken heeft met 1-1 de rust opging. Maar toch heel snel in die tweede helft 1-2 en daarna ook nog 1-3 maakte. En Nieuwekerk dus nu op jacht naar die gelijkmaker. Krijgt de vrije trap mee. Vermeulen, vast gepakt op de middenlijn. Vrij trap, Nieuwekerk. Snel genomen in de voeten van Vermeulen. Vermeulen dan naar Wildibal. Naar Andrade spelen. Dat lukt niet. Krijgt hij een herkansing? Ja. Het is Andrade die uiteindelijk die bal binnen weet te houden. En dan in de voeten speelt daar bij Langhorst. Langhorst dan. Ja, waar ga je heen? Loopt zichzelf vast. En dan ligt het open aan de kant van Nieuwekerk. Bij die snelle mensen van Heine Noord. Daar gaan ze weer. Aan de linkerkant van het veld. Kan het weer gevaarlijk worden? Misschien de bal richting wie? Richting die nummer 17 gespeeld. Dat is Tichelen. Kan er niet bij. Bal in de handen van Nieuwekerk. Keeper De Geus. Die kijkt dus om zich heen. Kan ik snel ergens de bal kwijt? Nou, niet heel snel. Schuift hem dan weer in de voeten van Andrade. Andrade terug naar Van der Wielen. Van der Wielen gaat lopen met die bal. Schuift hem dan richting Langhorst. Langhorst dan met een diepe bal. Richting wie? Richting de zijkant. Richting de snelle Philippe de Nartog. Wat heeft hij nog in zich? Weinig van gezien in die tweede helft. Gaat nu weer een overtreding van twee man. En dan is daar de gele kaart voor Anshu. Of wordt hij niet een Anshu gegeven? Nee, niet voor Anshu. Die had al geel. Die ontsnapt dan als hij nu niet de gele kaart krijgt. Den Hartog ligt geblesseerd op het veld. Die moet verzorgd worden. En dan is het blijkbaar dan toch de nummer 15 van Tichelen die de gele kaart krijgt. Beide pakten ze daar de benen van Philippe den Hartog. Uiteindelijk is het dus Anshu die al geel had. Die geen tweede krijgt. Maar invaller Tichelen die hem krijgt. Zo nu vijf gele kaarten voor de ploeg Heine Noord. Die dus wel op een 2-3 voorsprong staat. En ik zit even te kijken. Nou, kan daar Philippe den Hartog wel door? Want ja, als je achter staat blijf je niet extra lang bewust op het veld liggen natuurlijk. Maar hij wordt nog steeds verzorgd. Maar ja, de vrije trap is ook weer op een te mooie plek om u nu te gaan verlaten. Want ongeveer vanuit diezelfde plek wist Nieuwekerk de 2-3 binnen te werken via verdediger Feijen. Toen de vrije trap genomen door Stefan van der Vlegel. De captain die dus scoorde en een assist op zijn naam kreeg. En tussendoor ook nog de kans op 2-2 miste. Hij er nu niet meer bij. Hij zojuist vervangen voor Tijn Krastman. En hij staat niet bij de bal om te nemen. Het is Marijn Langhorst die de bal in de handen heeft. Inmiddels Philippe den Hartog weer op de benen. Staat nog wel gebukt. Krijgt toch wat klopjes op zijn rug van de verzorger. Maar kan hij door? Het ziet er niet heel fris uit hoor. Philippe den Hartog werd ook vanaf achter door twee man te grazen genomen. En good old Philippe den Hartog zullen we maar zeggen. Heeft alle moeite om fris en fruitig terug te keren. En lijkt nu ook er vanaf te gaan. Nee, willen toch nog eventjes proberen. Nou, moet er nog een bidon terug naar de verzorger. Het kost allemaal tijd hoor. Het mag wat kosten. Nou, we zijn inmiddels bijna 2 minuten verder. En dan moet Den Hartog moet het veld verlaten van de scheidsrechter. Nou, dat kost ook allemaal tijd. Nee, hij mag blijven staan. Komt die bal voor bij de tweede paal. Veel mensen de lucht in. Komt de bal niet op hun hoofd. Weggewerkt door Heine Noord. En dan de bal bij Rens Blok. Rens Blok naar Philippe Den Hartog. Den Hartog tegen de zijlijn aangeplakt. Zet die bal nog een keertje voor. Kan nog gekopt worden. Ja, door twee man. Niet goed geraakt. En dan heeft Heine Noord de bal terug. Kan het misschien gaan counteren? Nee. Want daar zit Nieuwekerk weer tussen. Snel de bal naar Blok. Ja, die is klein. Die springt onder de bal door. Kan Heine Noord de bal weer naar voren toe trappen. Nou, die wordt dan weer opgevangen door Lars van der Wielen. Van der Wielen, die verspeelt de bal. Dan is het Nieuwekerk wat er weer tussen zit. Ja, de ploeg geeft wel veel de bal. Maar doet er heel erg weinig mee. Want Heine Noord zit er kortop. 81 minuten hebben we inmiddels gehad in een spannende tweede helft. Waar Nieuwekerk op jacht is naar de gelijkmaker. Maar gaat hij nog vallen in de slotfase? Want Heine Noord staat dus voor met 3-2.

0: Ja, we gaan richting de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Nieuwkerk tegen Heidenoord. Wie blijft er in de eerste klasse? Wie gaat er degraderen naar die tweede klasse? We gaan het horen van Nielke de Bruin.
1: Nou ja, laatste 10. We hebben nog maar 4 officiële minuten. Nou, misschien dat er inclusief blessuretijd nog 5 bij komen. Tom, wie zal het zeggen? Het spel ligt wel stil, al enige tijd stil. Dus dat zal ook zorgen dat er straks veel blessuretijd erbij gaat komen. Want er ligt bij Nieuwekerk al geruime tijd iemand op de grond. Nieuwekerk toch wel een goede mogelijkheid weer gekregen om de 3-3 op het bord te schieten. Een goede, geweldige bal moet ik eigenlijk zeggen. Richting Den Hartog van een hele grote afstand. Crosspaas gegeven. En nu lijkt het Vermeulen te zijn die strompelend langs de kant moet. Oei. Dat is geen goed nieuws voor Nieuwekerk. Waar 2 wissels ook gaan komen. Tweede blessuregeval. En in de zin van Jason Vermeulen is het wel heel treurig. Want ja, die kan Nieuwekerk goed gebruiken in die slotfase. Of zou die alsnog terug gaan keren? Het is in ieder geval de nummer 19, Rolf van Bommel. Ik had hem al eerder verwacht. Die er uit gaat. En het is de ingevallen Rens Blok die er uit gaat. En nou, dat is dus een lullige invalbeurt, laat maar zeggen. Maar ja, alles voor de oppositie natuurlijk. Shane van Engel, de creatieve middenvelder. En wat weer aanvallende intenties als vleugelverdediger Rens Blok komt erin. Nu de vrije trap van Heijenoord. In één keer op de goal geschoten, maar ook ruim naast de goal geschoten. En zojuist ook de eerste gele kaart voor een Nieuwekerk. Het was Lars van der Wielen die rond de middenlijn alvast een shirtje wilde ruilen met Marlon Slabbekoren. Nou, dat mocht niet van de scheidsrechter. En Slabbekoren was er ook nog niet van gediend. Dat liet hij in een woord en een gebaar merken. Maar dat was een overduidelijke gele kaart. Bij Heijenoord zijn er 5 man die op scherpen staan. Nu de diepe bal gegeven richting de Nertog. De Nertog, de langs. 16 meter in en dan Hens. Binnen of buiten de 16. Nou, wat wordt het? In ieder geval een gele kaart. Dus dat is een tweede gele. Dus Heijenoord met een man minder door, zou ik toch zeggen. Of is daar geen gele kaart gegeven in die eerste helft? De speler loopt in ieder geval weg, alsof hij nog nooit een gele kaart heeft gekregen. Of is het een van die invallers die hem krijgt? Nou, ik vind het een opmerkelijke situatie. Hij rolt ook heel snel weg, diep de 16 meter in. Heel Nieuwekerk schreeuwt in ieder geval om een penalty. Nou, de bal wordt in ieder geval buiten gelegd. Hensbal daar gegeven. En daar komt Heidenoord goed weg. Vrije trap staat nog wel. Terwijl daar nog heel lang onderweg is de geblesseerde Jason Vermeulen. Vrije trap Nieuwekerk. Komt die bal bij de tweede paal. Oh! Feijen kan hem zo binnenlopen. Maar hij mist de bal. Bal uiteindelijk binnengehouden aan de andere kant van het veld. Komt die bal. Combinatie. Pandje, randje 16. Gaat dat niet goed. Overtreding dan gemaakt onderweg. En dan gaat die bal over de zijlijn heen. En besluit scheidsrechter Giovanni Giacan om Heidenoord alsnog de vrije trap te geven. Halverwege de eigen helft. En dan gaan we een hele spannende slotfase tegemoet. 89ste minuut zitten we inmiddels bij die 2-3 stand in het voordeel dus van Heidenoord. Wat ze met deze stand het vege lijf gaat redden. En dus Nieuwekerk volgend seizoen weer teruggaat na 1 jaartje eerste klasse. Weer teruggaat naar die tweede klasse. Waarin dus dan wel weer heel veel streekderbies krijgen. Maar ja, daar heeft Nieuwekerk natuurlijk maling aan. Die zullen vol voor die gelijkmaker gaan in de slotfase van deze wedstrijd. Het zal alle risico's gaan nemen. Maar nu Slabbekoren voor Heidenoord. Slabbekoren voor Heidenoord. Verspeelt de bal. Houdt hem dan toch weer bij zich tussen 4 Nieuwekerkers in. Dan paast hij hem terug. Heel veel Heijenoord-spelers blijven rond de middenlijn staan. Dus weinig ondersteuning voor Slabbekoren. Komt die bal alsnog voor. En dan moet je zo slim zijn als verdediger om die voorzet van Dieterich te laten gaan. Omdat je moet weten dat er eigenlijk maar 2 mannen van Heijenoord mee ten aanval zijn. Maar toch wordt de voorzet eruit gehaald. En levert het dus een hoekschop op voor Heijenoord. De derde van deze wedstrijd. Nieuwekerk mocht er 6 nemen. Heeft dus niet tot iets geleid. Die hoekschop wordt heel op een hele slimme wijze wordt die kort genomen. En dan gaat die bal over de achterlijn heen. En dan is het een doeltrap voor Kevin de Geus. De keeper van Nieuwekerk. Die legt die bal snel klaar. Terwijl we in de 90ste minuut van deze wedstrijd zitten. Dus we zometeen de blessuretijd ingaan. En het dus reterspannend blijft hier op het sportpark van Slikkeveer. Nou, 90ste minuut zitten we inmiddels in. Nieuwkerk probeert de bal wat terug te krijgen. Feyen heeft die bal achterin. Maar Nieuwkerk moet naar voren toe. Het moet voorin die bal zien te krijgen bij een van die invallers. Nu is het Philippe den Hartog die dus de hele wedstrijd vol lijkt te gaan maken. Ondanks een aantal doodtrappen die hij heeft gekregen. Paas nu de bal naar de zijkant toe. Maar die bal moet de 16 meter in. Dan nu via Andrade. Andrade ziet daar de mogelijkheid. Komt die bal voor? Bij wie? Oh, Van Bommel. Die verzuimt om die bal binnen te schieten. Had hij kunnen doen, doet hij niet. Nieuwekerk blijft dus 2-3 achter. Nu de bal over de zijlijn en heen kan Feyen gaan gooien. Namens Nieuwekerk. Doet hij dat kort? Nee, doet hij niet lang. Hij laat het ook nog een keertje over aan iemand anders. Aan de invaller aan de kant van Nieuwekerk. Nou, dan is het Hoender op die gaat gooien. Pakt een metertje of 15. Mag van de scheidsrechter. Gooit die bal op het hoofd van Anshu. En dan kan hij Noord te gaan aanvallen gaan denken. Handig balletje dit van Shane van Engel. Ja, zijn laatste minuut als Nieuwekerk bezig is. De bal 16 meter binnen gepaast. Richting Van Bommel. Die kan daar niet bij komen. Inmiddels een minuutje blessuretijd hebben we gehad. Nou, daar komt Nieuwekerk. Schot vanaf de tweede lijn. Nou, die bal die gaat een half metertje naast de kruising. Daar had keeper Hagendijk van Heijenoord prima het zicht op. En dan gaat nu het tijdrekken. Eigenlijk voor het eerst pas deze wedstrijd. En dat vind ik knap van Heijenoord. Dat ze dat niet veel eerder zijn gedaan. Nu een kramp geval aan de kant van Heijenoord. Joshua Becht is erbij gaan zitten. En heeft de kramp en wordt overeind geholpen door een van zijn ploegmakkers. En de scheidsrechter geeft ook aan van ja, ik tel het allemaal bij. Nou, ik ben echt benieuwd hoe lang de beste man bij gaat tellen. En veel toeschouwers die toch met samengeknepen billetjes staan te kijken. De support van Heijenoord of ze met deze stand nog een jaartje eerste klasse hebben veiliggesteld. En hier van Nieuwekerk of er in die slotminuten nog een gelijkmaker en dus een verlenging gaat komen. Nou, bal naar voren richting Marlon Slabbekorn. Die heeft nog wel zin in een sprintduelletje. Houdt de bal goed bij zich. Die behendige aanvaller van Heijenoord. Zoekt de hoekschopvlag op. Ja, dan is het natuurlijk duwen trekken. En dan gaat die bal uiteindelijk over de achterlijn heen. En is het een hoekschop voor Heijenoord. Nou, dat gaat natuurlijk wel veel tijd kosten. Want Heijenoord houdt wel geteld 6 spelers rond de middenlijn. En dat betekent slechts 4 spelers van Heijenoord op de helft van Nieuwkerk. Wordt die hoekschop kort genomen. Nou, Slabbekorn. Dan de bal gespeeld richting die nummer 19. Becht. Die zet die bal voor. Kan er geschoten worden in 2 instanties. Met een soort kung-fu trap wordt er de goal van Kevin de Geus, de keeper van Nieuwkerk, gezocht. Dat mislukt. De bal ver naast. Nieuwkerk hervat snel met een achterbal. Dan moet die bal naar voren toe. Het gaat weer via de opbouw. En het is Nieuwkerk de prijzen dat ze het op die manier proberen. Maar als je in de 94ste minuut van de wedstrijd moet die bal gewoon naar voren toe. Geeft die bal een poeier. En dan maar zien wat er gebeurt. Nu gaat die bal over de breedte. Richting die snelle spits van Nieuwkerk. Natuurlijk dan gaat die bal de 16 meter in. Wie is het? Wie raakt die bal eigenlijk als laatste? Er zijn zoveel spelers daar in dat 5 meter gebied. En dan zegt de scheidsrechter, jongens, opschieten. Moet een beetje doorgaan. Niet te veel tijd rekken. En dan is het nog een wissel aan de kant van Heijenoord. Terwijl daar dus de nummer 25, Mitch Fransen, het veld in gaat komen voor de moe gestreden Marlon Slabbekorn. Zo lijkt het. Heeft Slabbekorn zijn doelpuntje te pakken. Was hij wel weer een handenbinder zoals we hem kennen vanuit zijn periode bij VV Capelle. Waar hij eigenlijk wat tekort kwam op dat niveau. Maar hier prima zijn meerwaarde heeft bewezen. 95ste minuut zitten we. Maar goed, komt natuurlijk allemaal weer tijd bij. Vanwege die blessurebehandeling en vanwege die wissels. En Heijenoord-keeper Hagendijk nu met de trap naar voren toe. Die komt terecht rond de middenlijn. Opgevangen door Heijenoord. Nou, die raakt hem helemaal verkeerd. Schiet hem zomaar naar voren toe. Loopt goed af. En dan op het middenveld die bal weer ingeleverd door Heijenoord. Is die paas niet goed daar van Marijn Langhorst. Kan Heijenoord nog een keertje er vandoor. Via die nummer 12, Balden. Die heeft wel een handigheidje. Nou, in 2 instanties krijgt hij die bal met mazzel mee. Houdt 3 Nieuwekerkers bij zich. Dan moet Nieuwkerk eigenlijk die bal ontfutselen. Dat lukt niet. En dan via die, een van die invallers aan de kant van Heijenoord komt die bal uiteindelijk bij Nieuwkerk terecht. Bij Feyen. Zo, die krijgt de tackle van achter. Het mag door, omdat die bal bezit houdt. Dan gaat die bal naar Philippe Den Hartog. Den Hartog dreigen. Dan toch de zijkant opgezocht. Moet die bal voorkomen met een hakkie. Komt die bal bij Feyen. Feyen moet die bal voorzetten. Ja, de centrale verdediger. Kan die dat? Nou, dat doet hij dan. Het balletje richting Van Bommel. Dat is niet goed. Dan de overtreding door Feyen. Ja, dat is echt zo'n overtreding gemaakt door een centrale verdediger die mee ten aanval trekt. En dan is het even ruzie tussen Philippe Den Hartog die helemaal klaar is. En de bal ook hard op de grond stuitert en daarvoor de gele kaarten gepresenteerd krijgt. Ja, vol frustratie zit Philippe Den Hartog, want die ziet de degradatie toch nu met rasse schreden nader hoor. Nieuwkerk vorig jaar gepromoveerd. Een jaartje geleden in die finale van de nacompetitie voor om promotie. Toen op het terrein van Binnenmaas. Prachtige wedstrijd tegen Zuidland. Heel veel treffers. Toen promoveerde Nieuwkerk en is het klaar. 6 minuten blessuretijd en Heijenoord wint de play-off finale van Nieuwkerk. Heijenoord blijft in de eerste klasse. En Nieuwkerk, en na een jaartje eerste klasse, moet het weer een treetje lager gaan acteren. Het was niet nodig geweest vandaag, zeker niet in die eerste helft. Toen verzuimde Nieuwkerk om afstand te nemen van Heijenoord. Ging het met een 1-1 gelijke stand richting de kleedkamers. Maar na de pauze was het heel snel 1-2 en 1-3. Feyen deed in de 64ste minuut nog wel wat terug. 2-3, maar toch ondanks wat halve kansjes weet Nieuwkerk niet om de gelijkmaker op de borden te zetten. En degradeert het dus. Heijenoord blijft in de eerste de klasse. En Nieuwkerk degradeert en zoekt ten neergeslagen snel de zijkant en ook al de kleedkamers op. Ik ga toch nog kijken of ik een interviewtje ergens los kan peuteren.

Atlas. Pommelien Thijs hier bij IJsselsport. Nieuwkerk verliest dus met 3-2 van Heijnoord. En daarmee is het seizoen 2025-2026 klaar voor wat betreft alle lokale clubs. Dan hebben we het natuurlijk over SVS, Nieuwkerk, Moerkapelle, Moordrecht, Kapelle, DCW, CKC en Groenweg en Zwervers natuurlijk. En dan kunnen we ook meteen een balans op gaan maken. Wie speelt waar volgend seizoen? Laten we onderaan beginnen. Onderaan in de vijfde klasse beginnen. Volgend jaar gewoon weer Moerkapelle. Moerkapelle en dan gaan we door naar de vierde klasse. Waar we SVS terugvinden. En VV Moordrecht. Moordrecht dus samen met de samen met SVS nog steeds dus in die vierde klasse. Ze eindigden dit seizoen allebei een beetje in de middenboot. Een beetje grijze muizen, zal ik maar zeggen, waren ze dit seizoen. Ze hebben nooit echt geëxceleerd, maar ook nooit gigantisch verloren. Gaan we kijken naar de derde klasse, waar we terugvinden. Sowieso dus VV Groeneweg en ook CKC. CKC gaat ook nog steeds derde klasse spelen volgend seizoen. Tweede klasse, het gaat druk worden door de degradatie van VV Nieuwkerk. Want zij, DCW en CVV Zwervers, hebben dus een club uit Krimpen, uit Kapelle en uit Zuidplasregio in de tweede klasse. Ja, het mooiste zou zijn gewoon als alle drie de clubs in dezelfde competitie komen. Want dan krijg je hele mooie duels. Dan hebben we nog één club over natuurlijk. Dat is VV Kapelle. En zij spelen volgend seizoen gewoon in die vierde divisie. Eind juni, begin juli worden de speelschema's, de indelingen bekend. En half juli de speelschema's ook bekend voor de clubs. Dus dan gaan we zien wie tegen wie gaat spelen in het komend seizoen. We wachten nog even tot Eelco hopelijk zometeen wat interviews heeft. Met VV Nieuwkerk dus over deze nederlaag die ze hebben geleden tegen Heijnoord. Dat dus wat betreft de wedstrijden van vandaag. En dan gaan we zo meteen hopelijk wat meer horen. Dus vanaf Slikkerweer bij na VV Nieuwkerk tegen Heijnoord. En hopelijk heeft Ilko de Bruin zo meteen dus nog een paar interviews.

0: Nou, dat is zo heel erg snel dat Ilko reageert. Ilko, wie heb je bij je?
1: Ja, keeper Kevin de Geus. Je staat al een beetje te lachen.
2: Nou, dat is een boer met kiespijn hoor. Nee, ik had het graag anders gezien, maar helaas hebben we verloren. Ik baalde echt ontzettend van hoor. Dus, ik kwam een paar vrienden tegen, dus vandaag even lachen. Maar
1: hebben jullie vandaag verloren van jezelf of van Heijenoord?
2: Ja, een beetje als een maand geleden speelden we ook precies zo'nzelfde wedstrijd. Eerste helft domineerden we en we geven de wedstrijd in 10 minuten weg. Dus in principe kan je zeggen dat je van jezelf verliest.
1: Want jullie spelen een behoorlijke eerste helft. Vanaf de aftrap maken jullie duidelijk van wij willen voetballen. Wij willen gaan aanvallend spelen en voor die treffer gaan. Die valt ook dan op een mooi moment. Denk je van nou, rustig doorvoetballen.
2: Ja, er was in principe ook niks aan de hand. Ze creëerden heel weinig tot die laatste minuut voor rust. Dat door een miscommunicatie schieten ze die 1-1 binnen en dan ga je toch met een kutgevoel rusten. En dan,
1: nou ja, Vermeulen kan het nog binnenschieten. Op slag van rust, dan ga je toch met een voorsprong. Maar wat toch, de 1-1 in de rust, zeker, nog niks aan de hand. Wat zeggen jullie tegen elkaar?
2: Gewoon zo doorgaan, dat er niks aan de hand is. En dat we gewoon op deze voet verder moeten. En helaas heeft het niet het gewenste resultaat opgeleverd.
1: Ja, dan vallen de 1-2 en de 1-3 vrij snel achter elkaar. Dan nog sneller Feyen met de 2-3. Dan hebben jullie nog bijna een half uur om hem gelijk te maken. Maar ja, dan sta je in de goal toe te kijken hoe het net niet lukt.
2: Nee, ik heb verder ook helemaal niks te doen gehad. Het is echt... Het duel speelde zich af op het middenveld. En dan is het nog hopen dat ze hem

0: Trainingswissel en veel rumoer. Dus ja, het is, maar goed, we hadden niet hoeven te degraderen. Want we hebben echt een kwalitatief gewoon een goede ploeg om in de eerste klasse te blijven. Maar we gaan nu de schouders eronder. Volgend jaar komt een nieuwe trainer. Dus en dan gaan we er gewoon wel alles aan doen om zo snel mogelijk weer terug te keren.
1: Ja, kan je al zo snel doorschakelen of gaat deze wel echt wel een paar weken pijn doen?
0: Ja, nee, in ieder geval als ik persoonlijk moet spreken, dan gaat deze wel een paar weken pijn doen. Maar goed, schouders eronder. En wanneer is het? Volgens mij 4 of 6 augustus gaan we er weer voor met de nieuwe ploeg.
1: Want als je kijkt naar hoe voetballend jullie in elkaar zitten, de kwaliteit die jullie hebben, dan is dit eigenlijk zo onnodig, hè?
0: Ja, het is...
1: Doet het nog meer zeer om het zo te zeggen?
0: Ja, als je gezien hebt in de competitie tegen welke ploegen wij spelen, zijn we vele malen voetballend beter geweest. Maar ja, het euvel dit seizoen is dat wij de kansen, heel moeilijk kansen afmaken. En dat heeft ons toch dit seizoen opgebroken.
1: Oké, nou, dank voor je snelle reactie en sterkte de komende tijd. En toch, ja, wat je zegt, vind ik wel positief. Van 4 augustus gaan we de schouders eronder zetten. Ik vind het knap dat je zo snel kan schakelen. Ja. Zit je zo in elkaar?
0: Zeker, ja. Ja, wat moet ik anders zeggen? Het is helemaal zo en het is vervelend, maar helaas.
1: Dankjewel.
0: Yes, je bedankt.
1: Kevin de Geus, ga op zoek naar nog wat andere spelers. Ik heb ook afgesproken onder andere met... Ja, Van der Vleegel die daar staat. Ik zal er kijken of ik hem gelijk het spreken kan krijgen, mannen. Dan kunnen we dat maar gelijk afronden. Hè. Wat vinden jullie? Ik ga even naar hem toe of ik hem even kan lenen. Ik sta hier. Ja. Zullen we gelijk maar even afronden? Dan hebben we het gelijk maar gehad. Steven Van der Vleegel, je schiet Nieuwekerk heel binnen een half uur op een 0-1 voorsprong. Mooie combinatie met Vermeulen. Hè. Jullie weten elkaar altijd wel goed te vinden wat dat betreft.
2: Ja, we weten elkaar wel op zich goed te vinden. Het was eigenlijk pas het eerste moment dat we gelijk erdoor kwamen. En 1-0 eigenlijk was dat ook het wedstrijdbeeld tot dat moment. En ook daarna eigenlijk. Dan krijgen we heel ongelukkig de 1-1 tegen. En wat er daarna gebeurt, heel zuur.
1: Ja, ik spreek met keeper De Geus. Die staat te balen, maar hij schakelt gelijk door. Hij zegt van 4, 5 augustus, nieuwe trainer, dan staan we er weer. Dan zetten we de schouders even onder. Ben jij ook zo iemand die zo snel door kan schakelen?
2: Uiteindelijk moet je wel. Heb ik persoonlijk het idee dat met de club, met het team wat we hebben, dat we volgend jaar echt een stabiele eerste klasse hadden kunnen worden. Dat had ik ons ook met z'n allen gegund eigenlijk. Ook met de jonge jongens, de jongens die nu erin zijn gevochten. Bijvoorbeeld een Larsen, Giovano, Luc. Jongens die erin zijn gekomen, die verdienen het ook volgend jaar om gewoon eigenlijk in de eerste klasse te spelen. Dus ik vind voor de jonge jongens vooral heel zuur dat niet gebeurt. Maar volgend seizoen natuurlijk dan voor het kampioenschap spelen of bovenin in ieder geval. Dus het zal lastig worden, maar we gaan er wel weer voor natuurlijk.
1: Een jaartje geleden stonden jullie feesten vieren bij Binnenmaas. Lijkt nog maar zo kort geleden, maar wat is er verschrikkelijk veel gebeurd dit seizoen? Is die onrust mede de oorzaak van dat jullie niet die stabiele eerste klasse konden worden dit seizoen?
2: Dat weet ik niet. Dat kan je achteraf... Ja, je kan soms de vinger er niet op leggen. Het kan natuurlijk wel meespelen dat je niet een stabiel jaar hebt met een vaste staf. En waar je een heel jaar mee kan werken. Dat is natuurlijk altijd lastig. Maar uiteindelijk... zijn er ook momenten geweest dat het ook te weinig was. Dat het ook dat het voor ons wennen was in de eerste klasse. Hebben we het gewoon ook moeilijk gehad. In sommige fases was het ook logisch dat we niet alles wonnen. Maar dat we stonden waar we nu staan, dat is... was misschien terecht. Maar ik denk dat het wel... Dat had nog wel iets beter gekund eigenlijk. Ja.
1: Ja, want voetballend gezien horen jullie gewoon duidelijk thuis in die eerste klasse. Alleen kansen verzilveren en wat meer stabiliteit achterin. Dat breekt jullie op, denk ik.
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk vooral inderdaad misschien wat dreiging aan de buitenkant. Dat je wat sneller door kan voetballen. Dat we dat een beetje missen. Verdedigend vind ik het redelijk stabiel staan. Wel wat nieuwe jongens die natuurlijk ook aan het leren zijn. En gelijk mee moesten en dat ook gewoon goed doen. Maar al met al komen we tekort. Ja.
1: Na rust komen jullie heel snel op 1-2 en 1-3 achter. Denk je dan van oh shit, dit gaan we niet meer recht breien?
2: Nou, persoonlijk heb ik dat gevoel niet gehad. Ik dacht, je moet blijven gaan. De schouders eronder blijven zetten. Ik kreeg bij 2-1 kreeg ik nog een enorme kans eigenlijk op 2-2.
1: Was het Hens?
2: Ja, was Hens. Ik raakte ook een beetje in de war, want ik dacht, hij fluit hem af. En ik liep door. Ja, toen ineens stond ik wel 1-1 en ik hoor iedereen schreeuwen. Ja, ik had gewoon gefocust moeten zijn op dat moment. Die kans had er gewoon ingemoeten, maar het was inderdaad gewoon hartstikke Hens. Dus ik was een beetje verrast dat ik door mocht, ja.
1: Was dat 1?

0: 3. Dan sling jij heel snel die vrije trap voor. En dan valt die 2-3 al heel snel. Dan denk je van nou, jullie hebben nog bijna een half uur voor die gelijkmaker. Maar echte grote kansen daarop zijn er niet meer geweest, hè?
1: Nee, dat is jammer. We probeerden eigenlijk met wat vrije trappen, wat corners, wat momenten. Maar dat is gewoon te weinig. Als je goals wil maken, moet je ook via veldspel moet je kansen creëren. En dat lukte ons gewoon onvoldoende vandaag. En dat denk dat Heijnendoord dat misschien bij Vlaag ook goed deed. Maar ik denk dat we ook gewoon niet voldoende lef hebben gehad aan de bal. Voetballend was het gewoon niet goed genoeg vandaag.
0: Weer een stapje terug, weer klokken in die tweede klasse. Zie je het nog wel zitten?
1: Ja, ik zie het nog wel zitten. Het komt wel heel hard aan als ik eerlijk ben. Ik vind het wel pijnlijk. Dit seizoen heb ik persoonlijk natuurlijk ook heel lang gemist vanwege een blessure. 5 maanden eruit geweest. Dus ja, dan heb je vanaf de vierde klasse gewerkt naar een eerste klasse. En dan vervolgens breek je je middenvoetsbeentjes, ben je er heel lang uit. Ja, ik had heel graag aankomend jaar lekker in de eerste klasse nog willen spelen. Dus ik vind het heel zuur. Maar niet alleen voor mezelf, wat ik zei, ook voor het team. Alleen, volgend jaar kunnen we wel gas gaan geven met z'n allen. En daar heb ik ook wel heel veel vertrouwen in. Dat we dan binnen een jaar weer in ieder geval omhoog gaan kijken. Ja.
0: Hoe lang heb je nodig om deze dreun te verwerken?
1: Ja, dat is gewoon augustus. Dus ik moet echt even afschakelen. Eventjes even eruit en even loskomen van het voetbal. Ik vond het wel, wat we net ook bespraken. Het is soms wel een pittig jaar geweest. En jammer dat dingen zo lopen. En uiteindelijk moet je daar even van bij komen. En zeker als je dan degradeert, dan is dat extra zuur.
0: Nou, succes en toch een fijne zomer gewenst.
1: Ja, dankjewel. En volgend jaar gaan we er gewoon wel weer tegenaan, uiteraard.
0: Helemaal goed, dankjewel. Yes,
1: dankjewel.
0: Steven van der Vlegel, die is net als keeper De Geus. Ja, enorm baal natuurlijk van deze degradatie. En ja, een club als Nieuwekerk hoort ook gewoon in die eerste klasse thuis. Helaas lukt het niet. Ze verliezen van Heijnen Noord en degraderen dus.

Ja, daarmee zit het seizoen er dus officieel op. Met de nederlaag van Nieuwkerk dan wel helaas. En dus degraderen zij naar die tweede klasse. Gaan we even kijken bij andere sporten dan, bij darten. Want de wereldbeker is daar bezig in het Duitse Frankfurt. Er zijn al een aantal wedstrijden gespeeld. Namelijk Schotland tegen Noorwegen 8-0. Ierland, Polen 8-5. De spannendste wedstrijd tot nu toe. Letland tegen Frankrijk 8-7. Maar goed, dat zijn natuurlijk niet de wereldtoplanden. Ja, Schotland inderdaad de nummer 4 land. Die wint dus ruim van Noorwegen met 8-0. Maar bijvoorbeeld Engeland met Luke Littler en Luke Humphries moeten nog in actie komen tegen Spanje. Nederland met Gian van der Veen en Michael van Gerwen moeten nog in actie komen. En de regerend kampioen moet ook natuurlijk nog in actie. Die moet ook nog een actie komen inderdaad. Noord-Ierland tegen België spelen ze vandaag. Ja, Nederland al 4 keer de kampioen van deze World Cup in het darten in het Duitse Frankfurt dit jaar. En ja, de nummer 1 Engeland. Ze gaan ze proberen van de troon te stoten. Wie worden de alleen opvolgers van Josh Rock en Daryl Gurney die Noord-Ierland vorig jaar de eerste titel wisten te bezorgen. Gaan we door richting het hockey. Want de Nederlandse hockeysters hebben ook de 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. De nummer 1 van de wereld overklasse in Rotterdam, Ierland, wat 13e staat met maar liefst 7-0. En als je denkt van, joh, die hebben nog niet heel vaak van Ierland gewonnen. De vorige 31 duels eindigt ook in overwinning voor Nederland. Binnen 3,5 minuut wisten de Waard en Fokke al te scoren. Beide op aangeven van Van Veen. Nederland ging gretig op jacht naar meer en van dichtbij tikte Pientekke simpel de 3-0 binnen. De vijfde corner leverde de 4-0 op van Jansen. Na rust werd de score opgevoerd door Pientekke. Met een tip in, Fokke deed het met een strafcorner. Sanders deed dat ook. De heren kregen wel geteld 1 corner. En kwamen wel geteld 4 keer in de Nederlandse cirkel. Oftewel, Nederland is oppermachtig in de wedstrijd tegen Ierland. De andere wedstrijd van vandaag was in Waver. Argentinië tegen China werd 4-1. Waver, Londen en Rotterdam. Dat zijn de speelsteden dan hier bij het Pro League voor de dames. Nederland dus 8 duels gespeeld. 24 punten. België 1 keer verloren. Hebben 21 punten. En volgen dus op 3 puntjes. En daar 1 puntje achter Argentinië. De rest is eigenlijk al kansloos voor de overwinning. Gaan we kijken bij de heren waar Nederland al zo'n 8 duels heeft gespeeld. 15 punten. Daarmee staan zij slechts 5e op de ranglijst. België op 1 met 22 punten uit 8 wedstrijden. Australië 21 punten uit 8 wedstrijden. Engeland 9 wedstrijden gespeeld en 18 punten. En Argentinië 9 wedstrijden gespeeld en 17 punten. Bij een winst komt Nederland dus op gelijke hoogte met Engeland. Maar dan moeten ze eerst zien te winnen vandaag van Duitsland. Die wedstrijd is momenteel bezig en wordt ook in Rotterdam gespeeld. De verschil met Duitsland in puntaantal is 6 stuks. Dus ook daar hoeven we niet bang voor te zijn dat de Duitsers ons snel nog gaan inhalen.

Alex Warren en Fever Dream hier bij IJsselsport. We gaan het hebben over het wielrennen. Want Isaac Del Toro heeft zojuist de 7e rit in de ronde van de Auvergne gewonnen. Het voormalige Criterium du Dauphiné. Op de Grand Colombier rekende de Mexicaan af met de Spanjaard Juan Ayuso. Gele truidrager Luke Tuckwell gaf wel veel tijdprijs, maar behield genoeg tijd over om de leiding te behouden in het klassement. Toptalent Pauk Sijksas kwam al vroeg in de etappe ten val. Met behulp van zijn ploeggenoten werd de gat van 4 minuten naar peloton nog wel gedicht, maar die inspanning eiste zijn tol op de steile slotklim. Ayuso, hij ging er al vroeg vandoor. Del Toro zag het aan, hield de Spanjaard binnenschot en had in de laatste kilometer duidelijk nog het meeste over. De Amerikaan Matteo Jurgensen van Visma Leasebike eindigde als 4e en staat nu 2e in het klassement voor althans achter Luke Tuckwell dus voor Red Bull Bora Hans Kroon en voor Isaac Del Toro. De top 3 binnen 50 seconden van het klassement. 1 etappe nog te gaan en die is morgen. Dan hebben we ook nog de uitslag van de ronde van de Pyreneeën voor de dames. Waar Paolo Blasi, de winnares van onder andere de Amstel Gold Race, de Spaanse van UAE Team Emirates, heeft gewonnen voor haar teamgenoot de Wolodrodziak en Emily Dixon, die derde werd. Beste Nederlandse is Quinty Schoens voor het team van Volker Wessels. Dat wat betreft het wielrennen gaan we nog even kijken bij het WK dus. Daar hebben we zometeen de wedstrijd om 9 uur. Qatar, Zwitserland. Om 12 uur Brazilië, Marokko. Om 3 uur vannacht Haiti tegen Schotland. En om 6 uur morgenochtend de wedstrijd tussen Australië en Turkije. Misschien wordt er wel veel getoeterd morgenochtend. Dan weet je wel dat Turkije heeft gewonnen.

Oh, schitterend dit. Evanescence en My Immortal hier bij IJsselsport. 5 voor 5 op deze zaterdag 13 juni 2026. Het einde van het seizoen 2025-2026, ook voor IJsselsport. Wij gaan na vandaag in onze winterstop, in onze zomerstop natuurlijk, voor de komende 9 weken ongeveer. En denk je dat wij derde week augustus weer terug zijn met het begin van de competitie. Dan voor VV Capelle in de 4e divisie alweer. Ik wil natuurlijk iedereen bedanken die aan dit seizoen aan IJsselsport hebben meegewerkt. Mijn collega's Elke de Bruin, Hans Stofkoper, Kevin Vuisting, Oscar Sprenger, Thomas Bresser, Danny Gover, Sjoerd de Graaf, Marvin Duivenwoorden, Alexander Cornelissen, Christian Mark en natuurlijk ondergetekende hebben het afgelopen seizoen elke week weer gedaan om de uitzending zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk ook te maken om te luisteren voor de voetbalfans hier in de regio. VV Capelle, DCV, SVS, Zwervers, Nieuwkerk, Groeneweg, Moordrecht, Moerkapelle, CKC, dat zijn de clubs die dus ook allemaal in de winter in de zomerstop gaan zitten. En die gaan over een paar weken allemaal gewoon weer trainen dadelijk begin augustus. Om te zorgen dat eind augustus zij alweer kunnen gaan spelen in de beker. Wat mij betreft een heel fijne zomer. Geniet ervan zou ik zeggen. En we zijn er gewoon weer. Dus eind augustus weer met een nieuwe serie van IJsselsport in het seizoen 26-27. We gaan eruit met Coldplay en in voor de weekend. Ik zou zeggen, fijne zomer.

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 5:00.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna een miljoen... Vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Hague Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking. Graad of 18 en ook morgen.
2: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
2: 105.3
3: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
2: I don't know.

0: vandaag. Lekker, hè? Even kijken wie we aan de lijn hebben. Als het goed is, Douwe.
1: Hey, jongens.
0: Wat voor muziek vind jij leuk, Douwe?
1: Ja, ik ben meer van de jaren 70-80.
0: Oh, is ook goed, hè? Is ook goed.
1: Ja, 70-80, soms jaren 90, uitstapje.
0: Ja.
1: Dan moet je denken aan Gigi Agostino, dat moet je zo horen.
2: Nou heb je ons, Douwe, want dat vinden wij zelf ook heel mooi.
1: Oh, dat is mooi.
2: Die vent heeft gewoon daar een mega hit mee gescoord wereldwijd. En miljonair mee geworden.
1: Ja, zeker, zeker.
0: We gaan hem draaien voor je, Douwe, dankjewel.
1: Oké.

0: GX Vibe. Met Jesse, met Ron en met wie nog meer?
1: Ja, dit is Dylan.
2: Kijk eens aan, Dylan. Leuk dat je even belt.
0: Heb je een verzoekje toevallig?
1: Er bestaat een artiest die DJ Boozy Woozy. En heel select mensen die kennen hem.
2: Ja,
1: maar
2: wij wel. Ja,
0: wij kennen hem. Koen Groeneveld is dat.
1: Is dat gewoon een Nederlander?
2: Ja, yeah, dat is DJ Boozy Woozy.
1: Wat heel toevallig. Ik doe dus ook voor de kermis dingen. En Ashton, dat is een Engelsman. En die is helemaal gek van die man.
2: Oké. Okay.
1: Die draait helemaal kapot.
2: Ja.
0: We zijn met veel liefde in die X-Vibe Party Affair. Yo, give me something to dance to.

0: wel terug. Doet Ron. Wie hebben we nu aan de lijn?
1: Joël.
0: Hey Joël, wat kunnen we voor je doen?
1: Ja, ik weet niet of jullie kunnen een mooi plaatje draaien.
0: Nou, roep maar iets. Zolang het dance is, mag er.
1: Ik dacht aan Forever Young. Ik weet niet of je dat plaatje kent.
0: Forever Young, ja.
1: Yeah.

0: Even kijken, we hebben Rudy aan de telefoon. Rudy die heeft een verzoekje.
1: Het staat getagd met Trends and Dance. Het is gemaakt door Airscape en het heet L'Esperanza.
2: Wat is nou jouw ultieme trendsplaat, zeg maar?
1: Oeh, ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk toch wel deze. Dit hoort toch eigenlijk tot mijn favorieten in deze categorie.
0: Hoe kom je nou dan zo bij het terecht?
1: Ja, ik was een beetje in die stijl was ik aan het zoeken. Want ik ga binnenkort ga ik ergens een feest bouwen. Dus ik ben een hele mix in elkaar aan het zetten.
0: Ik heb hem nog nooit gehoord. En dat vind ik altijd wel een hele goede reden om een plaat juist te draaien.
2: Absoluut, ben ik helemaal met je eens.

0: spelen?
1: Uiteraard. Ik hoor een beetje wind. Waar bellen jullie vandaan?
0: Kortrijk aan zee. Kom maar een keertje langs. Leuk hoor.
1: Ja, ja. We waren een tijdje terug in
2: Noordwijk
1: aan zee. Dat was ook heel erg leuk.
3: Zo hé.
0: Schrikkelijk saai met mijn tokkies.
2: Ja, okay. Maar goed. Allemaal tokkies.
1: Zijn we ook een beetje...
2: Die hebben we niet gezien.
1: We hebben alleen maar honden gezien.
2: En wat wil je horen?
0: Pilsplaat.
1: Ja, moet je niet door elkaar gaan praten. Dan horen we het natuurlijk niet.
0: Oké, pilsplaat. Van de bonkers.
2: Van de bonkers?
4: Take a little drink. Just to get away from all this shit. You start smoking weed to get away. To forget, to get high, to get...

0: Nog één verzoekje voordat dit leuke uurtje radio er alweer op zit. En dat verzoekje dat komt van...
1: Hallo, ik ben Bart.
2: Kijk, Bart, vertel, wat heb je ons te melden?
1: Volg me af of je friet om die saai op kost.
2: Goed dat je belt, jongen.
0: Maar jij bent volgens mij nog best wel jong, Bart, als ik het even zo in mag schatten.
1: Ja, 15.
0: En dan deze plaat kennen, ja, dat vind ik alleen maar te gek.
1: Nou ja, kom een keertje in Spotify mix.
2: En toen dacht je van, dat is wel een heel vet nummer. Nou, dat is hij ook. Dus wij gaan hem sowieso draaien voor jou, want dat is, nou ja, een beetje wat wij ook wel leuk vinden. Hè?

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

Hallo, hallo, hallo. Dit is de enige echte DJ Mark van Dalen met een nieuw uur MVD Mix. Hashtag MVD Mix. Dit uur op jouw radio. Veel plezier, want we gaan alle kanten op. Van de classics naar de deep house, naar de techno, naar de old school. Trance, we doen het allemaal. Hier zo bij de hashtag

0: genoten?
1: Ik wel in ieder geval. Ik heb het met plezier gedaan. Het uurtje is bijna klaar. Het is bijna voorbij. We hebben nog één hele goede plaat voor je. En ik hoop dat je volgende week weer luistert. Blijf lekker luisteren naar de collega's hier op de radio. Dit was Mark van Dalen. Tot volgende keer. Aye aye, Captain.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna een miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
2: 105.3 Radio Capelle.
3: Are you ready?

0: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
1: Yeah.
0: The ultimate beats are coming your way on fire.
1: De nieuwe muziek van Joris Voorn met Funk the Void, Space Motion, maar ook Disco Lines of Capuchon, Fête Le Grand, Green Velvet en nog veel meer met andere woorden. Een nieuwe On Fire radio show is gewoon lachend begonnen, joh.
0: On Fire!
1: Hey, welkom bij 4 uur het weekend met de vetste nieuwe releases. En oh man, er komt zoveel moois en lekkers aan. Dit is de On Fire radio show. Dat betekent 2 uur lang alleen maar high quality beats.
0: Erwin Vanderbleek is on fire.
1: En laten we eens even beginnen met de nieuwe plaat waar je ook nog wat van opsteekt. Ja, het gaat een beetje over de geschiedenis van de house en hoe het allemaal

Tij en Omig hoor je ook nog. En Respect, dat was de eerste nieuwe plaat eruit. In dit weekend van On Fire. Lekker 2 uur lang. Helemaal los in je weekend. Green Velvet en Bianchetti zijn onderweg hier in On Fire. Nu is het tijd voor, ja, nieuw werk van Joris Voorn van The Void. Daar heeft hij het samen mee gemaakt. En wat een fijne track weer. Dit is Diabla in On Fire.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna een miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3.

Deze track duurt 14 minuten 43. Vonden wij wat veel, want dan is gelijk het tweede uur van dit radioprogramma voorbij. Vonden we ook een beetje zonde van de zendtijd, dus we hebben een klein beetje ingekort. Maar wat een fijne classic blijft het toch aan het begin van uur 2 van dit.

0: best brand new beats are here to make you move and groove.
1: Yeah.
0: The ultimate beats are coming your way on fire.
1: Met dit weekend nieuwe muziek van Joris Voorn en Funk the Void, Space Motion, maar ook Disco Lines, Capo Show, Fedele Gras, Green Velvet en nog veel meer met andere woorden. Je zit nog een klein uur geramd op je favoriet.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Hague Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3.
2: Next hour, you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance.
3: Let the beat go around the globe.
4: Welcome to episode 405. I am Astik, live from Steven Kous Max. Thank you for tuning in. In the next hour, we will bring the energy of trance music for the Weekend Boost. This week, we start with The Maze, Western Meta. Next, Big Topo, Legato. And Mantra by RG, Omiki and Len Har. And of course, new special record of the week and lots more great tracks select for you. Oh, enjoy and stay tuned!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Hague Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna een miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Hague Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Reinoud Romer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna een miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam de Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Hague Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13 richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct.